0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Van een telefoonhoesje uit China, een portemonnee uit de USA, tot een vest uit het Verenigd Koninkrijk. Voor alle online aankopen die u buiten de EU doet, gelden mogelijk extra kosten. Zoals invoerrechten, BTW. Zo betaalt u vanaf 1 juli ook BTW bij aankopen onder de 22 euro. Laat u niet verrassen door onverwachte kosten. En check douane.nl/internetaankopen.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedenacht, ik ben Frank van der Klucht. Dit is het Streekstad Radionieuws voor Alkmaar, Dijk en Waard, Heilo en Bergen. Een 22-jarige man uit Spanje is veroordeeld voor een ernstig verkeersongeluk waarbij een 17-jarige scooterrijder zwaar gewond raakte. Dat gebeurde in maart vorig jaar op de N504 bij Noord-Scharwoude, vlakbij de Roskamsluis. De automobilist reed onder invloed van cannabis en kwam op de verkeerde weghelft terecht, waardoor hij frontaal op de scooter botste. De rechtbank in Alkmaar legde man 160 uur op en een voorwaardelijke rijontzegging. De Alkmaarse Boekentuin gaat verhuizen. De werkplek voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt is nu gevestigd op bedrijventerrein De Beverkoog. De Boekentuin heeft van de gemeente Alkmaar een eenmalige subsidie ontvangen met als voorwaarde dat de vaste lasten omlaag gaan. In samenspraak met de gemeente is daarom een nieuw pand gevonden aan de Bestevaarstraat. Daar kan de Boekentuin de komende jaren blijven bestaan. Bewoners van flexwoningen in Castricum mogen langer in hun huisje blijven. Dat heeft de gemeente afgesproken met de grondeigenaar. Het gaat om woningen aan de Puikman waar woningzoekenden tijdelijk gebruik van kunnen maken. Omdat andere ontwikkelingen niet van de grond komen, kunnen deze bewoners nu langer blijven zitten. Er is al vaker uitstel geweest. Afhankelijk zouden de flexwoningen tot eind 2023 beschikbaar zijn. De opvang van 45 alleenstaande minderjarige asielzoekers in het voormalig hotel Klein Zwitserland in Schorl loopt flinke vertraging op. De verbouwing van het pand begint dit jaar niet meer. De vertraging komt door lopende procedures en onderzoek naar mogelijke gevolgen voor de natuur. Wanneer de werkzaamheden wel starten is nog niet helemaal duidelijk. Ook bij de opvanglocatie Broekakkers bij Egmond Binnen is er enige tegenslag met de vergunningen. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
1: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een

0: music.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Israël en Libanon hebben een nieuw staakt het vuren gesloten. Dat melden de landen samen met de VS. Het akkoord zou afhankelijk zijn van een volledige stopzetting van beschietingen door Hezbollah en het terugtrekken van Hezbollah uit Zuid-Libanon. Volgens de verklaring komen er verder proefzones waarin het Libanese leger de controle zou hebben. Het nieuwe staakt het vuren kwam tot stand na 2 dagen van intensieve gesprekken tussen Israël, Libanon en de VS. Over 3 weken wordt verder gepraat. Bij een wegenbouwbedrijf in Leerdam in Utrecht is brand uitgebroken. De brandweer probeert nu te voorkomen dat het vuur overslaat naar omliggende bedrijven. Een fabriek van Campina in de buurt is uit voorzorg ontruimd. Volgens de burgemeester van de gemeente waar Leerdam onder valt waren er op dat moment 40 mensen aan het werk. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. Over de oorzaak van de brand in Leerdam is ook nog niets bekend. Asielminister Van den Brink heeft met Italië afgesproken dat dat land weer asielzoekers zal terugnemen. Volgens de EU-regels moeten asielzoekers hun aanvraag doen in het eerste EU-land dat ze bereiken. Maar Italië neemt al jaren geen mensen terug die doorreizen naar andere landen. Volgende week vrijdag zal dat land het wel doen. In Italië komen veel migranten aan uit Afrika. Nederland heeft de uitzwaaiwedstrijd tegen Algerije speelde het soms te lief, dat zegt bondscoach Ronald Koeman. Oranje kreeg in de eerste helft veel kansen, maar verloor uiteindelijk met 0-1. Volgens Koeman is er geen reden tot paniek, wel zijn er kleine aanpassingen nodig, zegt hij. Het weer, in het westen regen en de rest van het land droog bij een graad of 13. Overdag opnieuw regen en maximaal 19 graden.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

voor ANWB Verkeersinformatie. Bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.

0: Waarom ook niet?
1: Ja, er zijn ontelbare manieren om fitter te worden. Vind wat bij jou past op fitopjouwmanier.nl.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedenacht, ik ben Frank van der Klucht. Dit is het Streekstad Radionieuws voor Alkmaar, Dijk en Waard, Heilo en Bergen. Het voorjaar van 2026 gaat de boek in als uitzonderlijk droog. Volgens het Hoogheemraadschap behoort dit voorjaar tot de droogste ooit gemeten. In de kop van Noord-Holland zijn landbouwers en andere grote watergebruikers gevraagd het waterverbruik beter op elkaar af te stemmen. In de regio Alkmaar zijn voorlopig nog geen problemen met de watervoorziening, maar het waterschap zegt de situatie wel nauwlettend te blijven volgen. De Alkmaarse boekentuin gaat verhuizen. De werkplek voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt is nu gevestigd op bedrijventerrein De Beverkoog. De boekentuin heeft van de gemeente Alkmaar een eenmalige subsidie ontvangen met als voorwaarde dat de vaste lasten omlaag gaan. In samenspraak met de gemeente is daarom een nieuw pand gevonden aan de Bestevaarstraat. Daar kan de boekentuin de komende jaren blijven bestaan. Hulpdiensten zijn woensdag massaal uitgerukt voor een steekincident in Herugewaard. De melding kwam rond 10:50 binnen bij de meldkamer. Het gaat om het steekincident ter hoogte van de Van Noordwijklaan. Daar bevindt zich een asielzoekerscentrum. Behalve de ambulances kwam ook de traumahelikopter ter plaatse. Het zou gaan om ruzie en geweldpleging. Van een verband met de eerdere steekpartij in Herugewaard lijkt geen sprake. Castricum verwacht voor volgend jaar voorlopig een tekort van 2,3 miljoen. Dat blijkt uit de nieuwe kadernota. Eerder ging het college nog uit van positieve cijfers voor 2026. Volgens het college komt het tekort door nieuwe financiële tegenvallers en eerder genomen besluiten. De gemeente moet nu bezuinigen. Het tekort legt bovendien extra druk op de onderhandelingen tussen VVD, Lokaal Vitaal en D66... die een nieuwe coalitie proberen te vormen. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: EJV Media Producties maakt teksten voor bijvoorbeeld nieuwsbrieven, brochures, folders, websites, kranten en tijdschriften. Wil je zelf leren schrijven? Ook dat kan. Kijk op www.driedenkstappen.nl. Meer weten? Kijk op ejvmediaproducties.nl.
1: Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Israël en Libanon hebben een nieuw staakt-het-vuren gesloten. Dat melden de landen samen met de VS. Het akkoord zou afhankelijk zijn van een volledige stopzetting van beschietingen door Hezbollah en het terugtrekken van Hezbollah uit Zuid-Libanon. Volgens de verklaring komen er verder proefzones waarin het Libanese leger de controle zou hebben. Het nieuwe staakt-het-vuren kwam tot stand na 2 dagen van intensieve gesprekken tussen Israël, Libanon en de VS. Over 3 weken wordt er verder gepraat over een definitief einde van de oorlog. Bij een wegenbouwbedrijf in Leerdam in Utrecht is brand uitgebroken. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat naar omliggende bedrijven. Een fabriek van Campina is uit voorzorg ontruimd. Volgens de burgemeester van de gemeente waar Leerdam onder valt, waren daar 40 mensen aan het werk. Voor zover bekend is niemand gewond. Over de oorzaak van de brand in Leerdam is ook nog niets bekend. Asielzoekers die via Italië naar Nederland reizen worden vanaf volgende week vrijdag weer teruggestuurd. Asielminister Van den Brink heeft daarover afspraken gemaakt met zijn Italiaanse ambtsgenoot. Volgens regels van de EU moeten asielzoekers hun aanvraag doen in het eerste land waar ze aankomen. Maar Italië neemt al een aantal jaar geen mensen terug die doorreizen naar andere landen. Ondanks het strenge anti-rookbeleid in Australië is het nicotinegebruik daar in de afgelopen jaren met 40% gestegen. De prijs van een legaal pakje sigaretten is sinds 2017 verdrievoudigd. Dat kost nu €25. Het doel was om het aantal rokers terug te dringen, maar het nicotinegebruik steeg. Vooral doordat de verkoop van illegale tabak fors is gegroeid. Het weer in het westen regen. In de rest van het land is het eventjes droog bij een graad of 13. Overdag dan weer regen met ook kans op hagel en onweer. En het wordt maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Soms word ik boos en soms ook wel verdrietig. Je voelt je vaak best alleen.
2: Een lichamelijke beperking leidt bij veel mensen tot sociaal isolement. De zonnebloem laat ze niet zitten.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedenacht, ik ben Frank van der Klucht. Dit is het Streekstad Radionieuws voor Alkmaar, Dijk en Waard, Heilo en Bergen. Het voorjaar van 2026 gaat de boek in als uitzonderlijk droog. Volgens het Hoogheemraadschap behoort dit voorjaar tot de droogste ooit gemeten. In de Kop van Noord-Holland zijn landbouwers en andere grote watergebruikers gevraagd het waterverbruik beter op elkaar af te stemmen. In de regio Alkmaar zijn voorlopig nog geen problemen met de watervoorziening, maar het waterschap zegt de situatie wel nauwlettend te blijven volgen. Op de oostelijke ringweg van Alkmaar richting de A9 zijn woensdagmiddag 4 voertuigen op elkaar gebotst. Bij het ongeluk was ook een busje voor gehandicaptenvervoer betrokken. Ambulancepersoneel controleerde meerdere inzittenden, maar niemand hoefde naar het ziekenhuis. De passagiers van het busje, onder wie rolstoelgebruikers, zijn met een andere bus verder vervoerd. 3 auto's raakten zwaar beschadigd. Door het ongeluk ontstond ook veel verkeershinder. Een 19-jarige man uit België is veroordeeld tot 20 maanden cel voor de gewapende overval op juwelier Knijn in Herugewaard. De mislukte overval vond plaats in september vorig jaar. Medewerkers en klanten wisten de 2 overvallers de winkel uit te werken, waardoor ze zonder buit vluchtten. De verdachte werd kort daarna aangehouden. Zijn broer werd onlangs gearresteerd en is de tweede verdachte. De straf is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie. Het OM eist 3 jaar cel tegen een 20-jarige man uit Spanbroek voor zijn rol bij de explosie en grote brand in een appartementencomplex aan de Titanialaan in Herugewaard. Dat gebeurde in april vorig jaar. Volgens justitie maakte de Spanbroeker een vuurwerkbom en ontstak hij die zelf in een van de woningen. De verdachte ontkent dat. Door de brand raakten woningen zwaar beschadigd en moesten bewoners hun huis verlaten. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: velvetmusic.nl.
1: EJV Media Producties maakt teksten voor bijvoorbeeld nieuwsbrieven, brochures, folders, websites, kranten en tijdschriften. Wil je zelf leren schrijven? Ook dat kan. Kijk op www.driedenkstappen.nl. Meer weten? Kijk op ejvmediaproducties.nl.
0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Israël en Libanon hebben een nieuw staakt het vuren gesloten. Dat melden de landen samen met de VS. Het akkoord zou afhankelijk zijn van een volledige stopzetting van de beschietingen door Hezbollah en het terugtrekken van Hezbollah uit het zuiden van Libanon. Volgens de verklaring komen er verder proefzones waarin het Libanese leger de controle zou hebben. Het nieuwe staakt het vuren kwam tot stand na 2 dagen van intensieve gesprekken tussen Israël, Libanon en de VS. Over 3 weken wordt verder gepraat over een definitief einde aan de oorlog. Bij een wegenbouwbedrijf in Leerdam in Utrecht is vannacht brand uitgebroken. Gevreesd werd dat het vuur zou overslaan naar omliggende bedrijven. En daarom werd de fabriek van Friesland Campina ontruimd. Volgens de burgemeester van de gemeente waar Leerdam onder valt, waren er 40 mensen aan het werk. Na enkele uren was de brand onder controle. Volgens de burgemeester is niemand gewond geraakt. Over de oorzaak van de brand bij het wegenbouwbedrijf in Leerdam is nog niets bekend. In Angola zijn tientallen nieuwe diersoorten ontdekt. Het gaat onder meer om een gepantserde roofkrekel, een koperkleurige rups en een krabspin die soms fluoriserend is. Een groep wetenschappers deed in februari onderzoek op een hoogland in het oosten van Angola. Vanwege aanhoudende burgeroorlog, landmijnen en slechte bereikbaarheid werd daar eerder nog weinig onderzoek gedaan. Verwacht wordt dat er nog meer nieuwe soorten worden ontdekt, omdat er ook meerdere insecten nog moeten worden onderzocht. Bondscoach Ronald Koeman is teleurgesteld over de nederlaag van het Nederlands elftal. De uitzwaaiwedstrijd in de Kuip tegen Algerije eindigde in 0-1. Nederland kreeg wel verschillende kansen, maar die leidden niet tot een doelpunt. Het weer wisselend bewolkt met enkele buien bij een graad of 13. In de loop van de dag opnieuw buien, soms met hagel en onweer. Het wordt maximaal 19 graden.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Wij bezorgen mensen met een lichamelijke beperking een leuke dag. Word donateur op zonnebloem.nl.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedenacht, ik ben Frank van der Klucht. Dit is het Streekstad Radionieuws voor Alkmaar, Dijk en Waard, Heilo en Bergen. Een 22-jarige man uit Spanje is veroordeeld voor een ernstig verkeersongeluk waarbij een 17-jarige scooterrijder zwaar gewond raakte. Dat gebeurde in maart vorig jaar op de N504 bij Noord-Scharwoude, vlakbij de Roskamsluis. De automobilist reed onder invloed van cannabis en kwam op de verkeerde weghelft terecht, waardoor hij frontaal op de scooter botste. De rechtbank in Alkmaar legde de man 160 uur op en een voorwaardelijke rijontzegging. De Alkmaarse Boekentuin gaat verhuizen. De werkplek voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt is nu gevestigd op bedrijventerrein De Beverkoog. De Boekentuin heeft van de gemeente Alkmaar een eenmalige subsidie ontvangen met als voorwaarde dat de vaste lasten omlaag gaan. In samenspraak met de gemeente is daarom een nieuw pand gevonden aan de Bestevaarstraat. Daar kan de Boekentuin de komende jaren blijven bestaan. Bewoners van flexwoningen in Castricum mogen langer in hun huisje blijven. Dat heeft de gemeente afgesproken met de grondeigenaar. Het gaat om woningen aan de Puikman waar woningzoekenden tijdelijk gebruik van kunnen maken. Omdat andere ontwikkelingen niet van de grond komen, kunnen deze bewoners nu langer blijven zitten. Er is al vaker uitstel geweest. Afhankelijk zouden de flexwoningen tot eind 2023 beschikbaar zijn. De opvang van 45 alleenstaande minderjarige asielzoekers in voormalig hotel Klein Zwitserland in Schorl loopt flinke vertraging op. De verbouwing van het pand begint dit jaar niet meer. De vertraging komt door lopende procedures en onderzoek naar mogelijke gevolgen voor de natuur. Wanneer de werkzaamheden wel starten is nog niet helemaal duidelijk. Ook bij de opvanglocatie Broekakkers bij Egmond Binnen is er enige tegenslag met de vergunningen. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Proef de zee bij visspecialist Heusie in Bergen. Geniet van onze gegrilde tonijn met wakame en sesamdressing. Onze kibbeling van superverse kabeljauw is echt de allerlekkerste. Per portie 6,95. 6 garnalennuggets voor slechts 4,95. Visspecialist Heusie, Bergen. Altijd het beste.
1: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's.

0: music.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Israël en Libanon hebben een nieuw staakt het vuren gesloten. Dat melden de landen samen met de VS. Het akkoord zou afhankelijk zijn van een volledige stopzetting van de beschietingen door Hezbollah en het terugtrekken van Hezbollah uit het zuiden van Libanon. Volgens de verklaring komen er verder proefzones waarin het Libanese leger de controle zou hebben. Het nieuwe staakt het vuren kwam tot stand na 2 dagen van intensieve gesprekken tussen Israël, Libanon en de VS. Over 3 weken wordt verder gepraat over een definitief einde aan de oorlog. Nederlandse bedrijven hebben gevaarlijke designer drugs uit India besteld met een straatwaarde van bijna 2 miljard euro. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS en Follow the Money. De middelen werden tussen 2019 en 2025 besteld door 30 Nederlandse bedrijven. Omdat de stoffen toen nog niet op de opiumlijst stonden, konden ze gewoon worden geïmporteerd. Het gaat onder meer om Indiase stimulerende middelen, ketamine-achtige stoffen en de zogenoemde zombie drug Flaka. Veel van die middelen die de Nederlandse bedrijven importeerden uit India kunnen leiden tot ernstige gezondheidsschade en soms zelfs de dood. De plek waar een kind wordt geboren heeft invloed op de gezondheid rond de geboorte. Dat blijkt uit onderzoek van Erasmus MC in Rotterdam. In sommige wijken van grote steden is de babysterfte 2 keer zo hoog als in andere wijken. Ook worden daar meer baby's te vroeg geboren en zijn ze vaak kleiner dan in de rest van Nederland. Volgens de onderzoekers kan onder meer luchtvervuiling invloed hebben. Het weer, in de loop van de dag steeds meer regen met kans op hagel, onweer en windstoten. En het wordt maximaal 19 graden.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622, 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Sophie van 9 speelt nooit buiten. Er is in haar buurt geen veilige speelplek. Ze is eenzaam en verdrietig. Zoals Sophie zijn er 400.000 kinderen in Nederland. We verliezen een generatie aan binnenzitten. Jantje Beton pakt dit aan door speeltuinen te ondersteunen en kinderen naar buiten te halen. Help ook mee. Ga naar jantjebeton.nl.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt wat langzamer op de A7 Den Oever-Zaanstad tussen Bochum en Purmerend. Ongeveer 7 kilometer en 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Goedenacht, ik ben Frank van der Klucht. Dit is het Streekstad Radio Nieuws voor Alkmaar, Dijk en Waard, Heilo en Bergen. Het voorjaar van 2026 gaat de boek in als uitzonderlijk droog. Volgens het Hoogheemraadschap behoort dit voorjaar tot de droogste ooit gemeten. In de kop van Noord-Holland zijn landbouwers en andere grote watergebruikers gevraagd het waterverbruik beter op elkaar af te stemmen. In de regio Alkmaar zijn voorlopig nog geen problemen met de watervoorziening, maar het waterschap zegt de situatie wel nauwlettend te blijven volgen. De Alkmaarse Boekentuin gaat verhuizen. De werkplek voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt is nu gevestigd op bedrijventerrein De Beverkoog. De Boekentuin heeft van de gemeente Alkmaar een eenmalige subsidie ontvangen met als voorwaarde dat de vaste lasten omlaag gaan. In samenspraak met de gemeente is daarom een nieuw pand gevonden aan de Bestevaarstraat. Daar kan de Boekentuin de komende jaren blijven bestaan. Hulpdiensten zijn woensdag massaal uitgerukt voor een steekincident in Herugewaard. De melding kwam rond 10:50 binnen bij de meldkamer. Het gaat om het steekincident ter hoogte van de Van Noordwijklaan. Daar bevindt zich een asielzoekerscentrum. Behalve de ambulances kwam ook de traumahelikopter ter plaatse. Het zou gaan om ruzie en geweldpleging. Van een verband met de eerdere steekpartij in Herugewaard lijkt geen sprake. Castricum verwacht voor volgend jaar voorlopig een tekort van 2,3 miljoen. Dat blijkt uit de nieuwe kadernota. Eerder ging het college nog uit van positieve cijfers voor 2026. Volgens het college komt het tekort door nieuwe financiële tegenvallers en eerder genomen besluiten. De gemeente moet nu bezuinigen. Het tekort legt bovendien extra druk op de onderhandelingen tussen VVD, Lokaal Vitaal en D66... die een nieuwe coalitie proberen te vormen. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

Even kijken naar de weerkaart. De komende 3 weken temperaturen van boven de 30 graden. Dit wordt de heetste zomer van deze eeuw. Het wordt een zomer om nooit te vergeten.

verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greo

0: veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In sommige wijken in Nederland sterven 2 keer zoveel baby's als in de rest van het land. Dat blijkt uit onderzoek van het Erasmus MC. In die wijken is de kans op vroeggeboorte of een laag geboortegewicht ook groter. Bijvoorbeeld als er meer criminaliteit is, zegt deze onderzoeker van het Erasmus MC.
3: Dat heeft waarschijnlijk met stress te maken. Het geeft veel stress bij moeders en dat zorgt ervoor dat baby's te klein zijn, te vroeg worden geboren.
2: Volgens onderzoekers kunnen onder meer luchtvervuiling, geluidsoverlast en schimmel ook invloed hebben op de gezondheid van pasgeboren baby's. Israël en Libanon hebben een akkoord bereikt over een nieuw staakt het vuren. Dat zeggen ze in een gezamenlijke verklaring met de VS. Het bestand zou wel afhankelijk zijn van een volledige stopzetting van de beschietingen door Hezbollah en het terugtrekken van Hezbollah uit Zuid-Libanon. Hezbollah zelf was niet betrokken bij de verklaring. Het is daarom opnieuw een zeer broos staakt het vuren. 30 Nederlandse bedrijven hebben ruim 150.000 kilo aan gevaarlijke designerdrugs geïmporteerd uit India. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS en Follow the Money. Er is weinig bekend over de effecten van designerdrugs, zegt het Trimbos Instituut.
4: Daardoor zijn de mensen die stoffen gebruiken, die zijn eigenlijk hun eigen proefkonijn. Dus dat ze bijvoorbeeld heel veel moeite hebben met in slaap vallen of dat hun hart helemaal op tilt slaat. En dat kan ervoor zorgen dat je op de langere termijn hart- en vaatproblemen krijgt.
2: Het gaat onder meer om Indiase stimulerende middelen, ketamine-achtige stoffen en de zombie-drug Flaca. Het Nederlands elftal speelde in de uitzwaaiwedstrijd tegen Algerije soms te lief. Dat zegt bondscoach Ronald Koeman. Oranje kreeg in de eerste helft veel kansen, maar verloor uiteindelijk met 0-1. Volgens Koeman is er geen reden tot paniek. Wel zijn er volgens hem kleine aanpassingen nodig voor het WK. Maandag speelt Oranje in New York nog een oefenwedstrijd tegen Oezbekistan. Het weer, het is bewolkt en er trekken buien over het land. Soms met onweer, hagel en windstoten. Tussendoor ook wat zon en het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Tim Schaap van de ANBB. De ochtendspits komt langzamerhand op gang. En onderweg merk je dat bijvoorbeeld op de A7 Hoorn-Zaanstad tussen Avenhoorn en Purmerend 12 kilometer en een kwartier vertraging. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.
1: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Van een telefoonhoesje uit China, een portemonnee uit de USA, tot een vest uit het Verenigd Koninkrijk. Voor alle online aankopen die u buiten de EU doet, gelden mogelijk extra kosten. Zoals invoerrechten, btw. Zo betaalt u vanaf 1 juli ook btw bij aankopen onder de 22 euro. Laat u niet verrassen door onverwachte kosten. En check douane.nl/internetaankopen.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staan met name dagelijkse files in de regio. Onder andere op de A7 Hoorn-Zaanstad tussen Avenhoorn en Purmerend. 6 kilometer, 10 minuten. En op de N242 Middenmeer-Alkmaar file tussen Alkmaar en de A9. 4 kilometer met ook 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Het voorjaar van 2026 gaat te boek in als uitzonderlijk droog. Volgens het Hoogheemraadschap behoort dit voorjaar tot de droogste ooit gemeten. In de Kop van Noord-Holland zijn landbouwers en andere grote watergebruikers gevraagd het waterverbruik beter op elkaar af te stemmen. In de regio Alkmaar zijn voorlopig nog geen problemen met de watervoorziening, maar het waterschap zegt de situatie wel nauwlettend te blijven volgen. Op de oostelijke ringweg van Alkmaar richting de A9 zijn woensdagmiddag 4 voertuigen op elkaar gebotst. Bij het ongeluk was ook een busje voor gehandicaptenvervoer betrokken. Ambulancepersoneel controleerde meerdere inzittenden, maar niemand hoefde naar het ziekenhuis. De passagiers van het busje, onder wie rolstoelgebruikers, zijn met een andere bus verder vervoerd. 3 auto's raakten zwaar beschadigd. Door het ongeluk ontstond ook veel verkeershinder. Een 19-jarige man uit België is veroordeeld tot 20 maanden cel voor de gewapende overval op juwelier Knijn in Herugowaard. De mislukte overval vond plaats in september vorig jaar. Medewerkers en klanten wisten de 2 overvallers de winkel uit te werken, waardoor ze zonder buit vluchtten. De verdachte werd kort daarna aangehouden. Zijn broer werd onlangs gearresteerd en is de tweede verdachte. De straf is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie. Het OM eist 3 jaar cel tegen een 20-jarige man uit Spanbroek voor zijn rol bij de explosie en grote brand in een appartementencomplex aan de Titanialaan in Herugowaard. Dat gebeurde in april vorig jaar. Volgens justitie maakte de Spanbroeker een vuurwerkbom en ontstak hij die zelf in een van de woningen. De verdachte ontkent dat. Door de brand raakten woningen zwaar beschadigd en moesten bewoners hun huis verlaten. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot

0: velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Nederlandse bedrijven hebben ruim 150.000 kilo aan gevaarlijke designerdrugs geïmporteerd uit India. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS en Follow the Money. Omdat de stoffen tussen 2019 en 2025 niet op de opiumlijst stonden, konden ze gewoon worden geïmporteerd, zegt binnenlandredacteur Sarah Buurman.
2: Er is dus eigenlijk al jaren een soort kat-en-muisspel gaande tussen de overheid en die handelaren in designerdrugs. Dus door telkens dat stofje een heel klein beetje aan te passen, is het niet precies de verboden stof op de opiumlijst en kun je er dus mee doorgaan.
1: Veel van de geïmporteerde middelen kunnen leiden tot ernstige gezondheidsschade en soms zelfs de dood. Tieners met ernstig overgewicht kunnen voortaan een maagverkleining krijgen. De behandeling wordt per direct vergoed uit het basispakket, meldt Zorginstituut Nederland. Het gaat om jongeren tussen de 13 en 18 die bijna zijn uitgegroeid met een BMI van boven de 40. Ze moeten eerst een intensief traject doorlopen om hun leefstijl en eetpatroon aan te passen. De maagverkleining wordt ingezet als laatste redmiddel. Naar verwachting gaat het om ongeveer 10 tot 20 jongeren per jaar. In sommige wijken in Nederland sterven twee keer zoveel baby's als in de rest van het land. Dat blijkt uit onderzoek van het Erasmus MC. Volgens de onderzoekers hebben onder meer luchtvervuiling, geluidsoverlast en schimmel invloed op de gezondheid van pasgeboren baby's. De 20e editie van Alpe d'Huez is begonnen. Fietsers en lopers beklimmen de Franse berg om geld op te halen voor onderzoek naar kanker. Om 4:30 vanochtend klonk het startschot voor de ruim 5000 deelnemers. Dat ging niet helemaal volgens plan.
3: 6, 5, 4, 3.
4: Ho, ho, ho, ho.
1: Het aftellen begon 2 minuten te vroeg. Vorig jaar bracht de actie ruim 19 miljoen euro op. Het weer, het is bewolkt en er trekken buien over het land. Soms met onweer, hagel of windstoten. Tussendoor af en toe nog wat zon en het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Tim Schaap van de ANBB. De ochtendspits is in volle gang. In de regio valt het tot nu toe eigenlijk wel mee wat betreft de files dan. Het is wel druk, maar heel veel files die er staan zijn maximaal 5 minuten lang. Eén uitzondering van 20 minuten op de A8 Zaanstad Amsterdam. Voor Zaanstad Zuid, 7 kilometer en 20 minuten. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: voor ANWB Verkeersinformatie. Bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Herken jij de kracht van een klein gebaar? Dan is dit iets voor jou. Al 80 jaar helpen de vrijwilligers van Humanitas mensen die het even nodig hebben. Mensen voor wie er niemand anders is. Dit doen wij met aandacht en vriendschappelijk contact. Van mens tot mens. Word ook donateur. Ga naar humanitas.nl en doneer vandaag nog.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een 22-jarige man uit Spanje is veroordeeld voor een ernstig verkeersongeluk waarbij een 17-jarige scooterrijder zwaar gewond raakte. Dat gebeurde in maart vorig jaar op de N504 bij Noord-Scharwoude, vlakbij de Roskamsluis. De automobilist reed onder invloed van cannabis en kwam op de verkeerde weghelft terecht, waardoor hij frontaal op de scooter botste. De rechtbank in Alkmaar legde de man 160 uur op en een voorwaardelijke rijontzegging. De Alkmaarse Boekentuin gaat verhuizen. De werkplek voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt is nu gevestigd op bedrijventerrein De Beverkoog. De Boekentuin heeft van de gemeente Alkmaar een eenmalige subsidie ontvangen met als voorwaarde dat de vaste lasten omlaag gaan. In samenspraak met de gemeente is daarom een nieuw pand gevonden aan de Bestevaarstraat. Daar kan de Boekentuin de komende jaren blijven bestaan. Bewoners van flexwoningen in Castricum mogen langer in hun huisje blijven. Dat heeft de gemeente afgesproken met de grondeigenaar. Het gaat om woningen aan de Puikman waar woningzoekenden tijdelijk gebruik van kunnen maken. Omdat andere ontwikkelingen niet van de grond komen, kunnen deze bewoners nu langer blijven zitten. Er is al vaker uitstel geweest. Afhankelijk zouden de flexwoningen tot eind 2023 beschikbaar zijn. De opvang van 45 alleenstaande minderjarige asielzoekers in voormalig hotel Klein Zwitserland in Schorl loopt flinke vertraging op. De verbouwing van het pand begint dit jaar niet meer. De vertraging komt door lopende procedures en onderzoek naar mogelijke gevolgen voor de natuur. Wanneer de werkzaamheden wel starten is nog niet helemaal duidelijk. Ook bij de opvanglocatie Broekakkers bij Egmond Binnen is er enige tegenslag met de vergunningen. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greo Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: Proef de zee bij visspecialist Heusie in Bergen. Geniet van onze gegrilde tonijn met wakame en sesamdressing. Onze kibbeling van superverse kabeljauw is echt de allerlekkerste. Per portie €6,95. 6 garnalennuggets voor slechts €4,95. Visspecialist Heusie, Bergen. Altijd het beste.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De politie heeft 4 mannen opgepakt voor het drogeren en verkrachten van vrouwen. Ze zouden beelden van het misbruik hebben gedeeld in besloten chatgroepen. Daar werden ook tips gegeven over het drogeren van slachtoffers. De politie onderzoekt nog hoeveel vrouwen er slachtoffer zijn geworden. In totaal heeft de politie 8 verdachten op het oog. In sommige wijken in Nederland sterven 2 keer zoveel baby's als in de rest van het land. Dat blijkt uit onderzoek van het Erasmus MC. In die wijken is de kans op vroeg geboorte of een laag geboortegewicht ook groter. En dat kan veel gevolgen hebben, zegt deze onderzoeker.
4: Veel mensen denken dan ben je een beetje te klein, ga je een paar weken in de couveuse en dan ga je gezond mee naar huis. Maar het zijn kinderen die daar de rest van hun leven last van kunnen hebben. Minder kans op de arbeidsmarkt, minder goed doen op school. Misschien niet eens naar een normale school, kunnen gedragsproblemen.
3: Volgens onderzoekers kunnen onder meer luchtvervuiling, geluidsoverlast en schimmel invloed hebben op de gezondheid van pasgeboren baby's. Jongeren met ernstig overgewicht, waarbij de leefstijlbehandeling niet werkt, kunnen voortaan een maagverkleining krijgen. Het gaat om jongeren tussen de 13 en 18 die bijna zijn uitgegroeid met een BMI van boven de 40. Volgens Zorginstituut Nederland komen per jaar zo'n 10 tot 20 jongeren in aanmerking voor een maagoperatie. Het kabinet gaat toch extra geld reserveren voor ontwikkelingshulp. Om de begroting van minister Sjoerdsma door de Eerste Kamer te loodsen zijn afspraken gemaakt met GroenLinks-PvdA. Een deel van het geld komt van een toekomstige begroting, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
5: Omdat het van Sjoerdsma's eigen begroting komt, is het in zekere zin een sigaar uit eigen doos. En de rest van het geld komt volgens verschillende bronnen van het ministerie van Financiën. Wat misschien ook wel weer perspectieven biedt voor ministers die in de toekomst nog eens een financieel probleempje hebben.
3: Zowel linkse als rechtse partijen dreigden eerst tegen de begroting te stemmen. Het weer. In het hele land vallen buien, soms met onweer, hagel of windstoten. Tussendoor nog wat zon en het wordt hooguit 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is file rijden in de regio op best wel wat plekken. Onder andere de A9, Alkmaar-Amstelveen, tussen Beverwijk en knooppunt Rottepolderplein. 5 kilometer, 10 minuten. De N9 dan, Den Helder-Amstelveen, voor Uitgeest. 10 kilometer en een kwartiertje extra. En tot slot de N247 Hoorn-Amsterdam, tussen Edam en Broek in Waterland. 8 kilometer waar je een kwartier langer over bezig bent. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Hallo, met Kees.
3: Truus hier, hoe gaat het?
2: Sorry Truus, maar je bent gevallen. Ik moet wachten totdat er iemand langskomt om de telefoon op te rapen.
3: Wel eens aan een hulphond gedacht?
4: Een hulphond brengt Kees graag zijn telefoon. Opent deuren, drukt op knoppen, doet boodschappen, helpt met aan- en uitkleden en doet de was. Stichting De Hond Kan de Was Doen leidt mens en hond samen op in de thuissituatie. Steun Stichting De Hond Kan de Was Doen.
5: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De spits is langzaam maar zeker richting een einde aan het komen. Beperk je onder andere op de A2 Utrecht-Amsterdam. Daar nog wel een korte file, maar een stuk korter dan eerst. Voor knooppunt Amstel 5 minuutjes. Ook de A4 naar Amsterdam tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer file 10 minuten nog. En de A9 vanuit Alkmaar tussen knooppunt Kooimeer en Akersloot. 8 kilometer waar je 15 minuten langer onderweg bent. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een 22-jarige man uit Spanje is veroordeeld voor een ernstig verkeersongeluk waarbij een 17-jarige scooterrijder zwaar gewond raakte. Dat gebeurde in maart vorig jaar op de N504 bij Noord-Scharwoude, vlakbij de Roskamsluis. De automobilist reed onder invloed van cannabis en kwam op de verkeerde weghelft terecht, waardoor hij frontaal op de scooter botste. De rechtbank in Alkmaar legde man 160 uur op en een voorwaardelijke rijontzegging. De Alkmaarse Boekentuin gaat verhuizen. De werkplek voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt is nu gevestigd op bedrijventerrein De Beverkoog. De Boekentuin heeft van de gemeente Alkmaar een eenmalige subsidie ontvangen met als voorwaarde dat de vaste lasten omlaag gaan. In samenspraak met de gemeente is daarom een nieuw pand gevonden aan de Bestevaarstraat. Daar kan de Boekentuin de komende jaren blijven bestaan. Hulpdiensten zijn woensdag massaal uitgerukt voor een steekincident in Herugewaard. De melding kwam rond 10:50 binnen bij de meldkamer. Het gaat om het steekincident ter hoogte van de Van Noordwijklaan. Daar bevindt zich een asielzoekerscentrum. Behalve de ambulances kwam ook de traumahelikopter ter plaatse. Het zou gaan om ruzie en geweldpleging. Van een verband met de eerdere steekpartij in Herugewaard lijkt geen sprake. Castricum verwacht voor volgend jaar voorlopig een tekort van 2,3 miljoen. Dat blijkt uit de nieuwe kadernota. Eerder ging het college nog uit van positieve cijfers voor 2026. Volgens het college komt het tekort door nieuwe financiële tegenvallers en eerder genomen besluiten. De gemeente moet nu bezuinigen. Het tekort legt bovendien extra druk op de onderhandelingen tussen VVD, Lokaal Vitaal en D66... die een nieuwe coalitie proberen te vormen. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: DT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Dichter, filosoof en schrijver Lieke Marsman is overleden, dat meldt haar uitgeverij. Ze leed aan een zeldzame en ongeneeslijke vorm van kanker. Marsman debuteerde in 2010 met de dichtbundel Wat ik mijzelf graag voorhoud, waarvoor ze 3 prijzen won. Van 2021 tot 2023 was ze dichter des vaderlands. Ze was verder onder meer bekend van de boeken Op een andere planeet kunnen ze me redden en Het tegenovergestelde van een mens. Lieke Marsman was 35 jaar. De politie heeft 4 mannen opgepakt die meerdere vrouwen zouden hebben gedrogeerd en verkracht. Ze zouden het misbruik ook hebben gefilmd en de beelden hebben gedeeld in besloten chatgroepen. Daar werden ook tips gegeven over hoe je slachtoffers het beste kunt drogeren. In totaal heeft de politie 8 verdachten in beeld. Ze zijn tussen de 21 en 51 jaar oud. Hun woningen zijn vorige week doorzocht en er zijn computers en telefoons in beslag genomen. Hoeveel slachtoffers er zijn is onduidelijk. De politie onderzoekt wie er te zien zijn op de beelden. Jongeren met ernstig overgewicht bij wie een leefstijlbehandeling niet werkt kunnen voortaan een maagverkleining krijgen. Het gaat om jongeren tussen de 13 en 18 jaar die bijna zijn uitgegroeid met een BMI van boven de 40. Volgens Zorginstituut Nederland komen jaarlijks zo'n 10 tot 20 jongeren in aanmerking voor een maagoperatie. Op de Mount Everest is een Nepalese gids levend gevonden nadat hij bijna een week was vermist. De man van 52 was eind mei voor het laatst gezien toen hij een berg afdaalde, maar hij kwam nooit aan in het basiskamp. De Poolse bergbeklimmer die hij begeleidde wel. De twee hoorden bij de laatste klimmers op de berg, want het klimseizoen is inmiddels voorbij. Dan het weer. In het hele land vallen buien, soms met onweer, hagel en windstoten. Tussendoor af en toe zon. Het wordt hooguit 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De spits is aan het oplossen. In de regio nog wel een paar langzaam rijdende plekken. De A8 Amsterdam-Zaanstad tussen knooppunt Koenplein en knooppunt Zaandam, 5 minuten. En de N242 Middenmeer-Alkmaar voor de A9, 10 minuten over 3 kilometer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Ik doe het voor meer nieronderzoek.
3: En ik voor mijn kleindochter met nierfalen.
4: Voor gezonde nieren natuurlijk.
5: Met de nalatenschap aan de Nierstichting help je ons te blijven investeren in baanbrekend onderzoek naar nierziekten. Zo maken we samen echt het verschil. Vraag ons gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
6: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Goedemorgen, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Bij een sportevenement in Heerhugowaard is een overstekend konijn aangereden. Dat gebeurde gisteren tijdens de Stad van de Zon triathlon. Getuigen zagen dat het konijn stil op de weg ging zitten, terwijl een van de atleten op de fiets aankwam rijden. De fietser bleef ongedeerd en kon even later zelfs de overwinning van de triathlon op zijn naam schrijven. Het konijn heeft het niet overleefd. De toekomst van de lagune bij Kamperduin is onzeker. Er komen nieuwe zandaanvullingen om het strand aan te laten groeien, maar de autoriteiten kunnen niet garanderen dat dat voldoende is om het huidige gebied te bewaren. Strandpaviljoen Prins George zal daarom verhuizen naar een andere locatie in de gemeente Bergen. Eerder al verhuisde de surfclub die aan de lagune was gelegen naar een tijdelijke locatie. Het voorjaar van 2026 gaat boeken in als uitzonderlijk droog. Volgens het Hoogheemraadschap behoort dit voorjaar tot de droogste ooit gemeten. In de Kop van Noord-Holland zijn landbouwers en andere grote watergebruikers gevraagd het watergebruik beter op elkaar af te stemmen. In de regio Alkmaar zijn voorlopig nog geen problemen met de watervoorziening, maar het waterschap zegt de situatie wel nauwlettend te blijven volgen. Hulpdiensten zijn gisteren massaal uitgerukt voor een steekincident in Heerhugowaard. De melding kwam rond 1:50 binnen bij de meldkamer. Het gaat om een steekincident ter hoogte van de Noordwijklaan. Daar bevindt zich een asielzoekerscentrum. Behalve de ambulances kwam ook een traumahelikopter te plaatsen. Het zou gaan om een ruzie en geweldpleging. Van een verband met de eerdere steekpartij in Heerhugowaard lijkt geen sprake. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

Even kijken naar de weerkaart. De komende 3 weken temperaturen van boven de 30 graden. Dit wordt de heetste zomer van deze eeuw. Het wordt een zomer om nooit te vergeten.

0: Proef de zee bij visspecialist Heusie in Bergen. Geniet van onze gegrilde tonijn met wakame en sesamdressing. Onze kibbeling van superverse kabeljauw is echt de allerlekkerste. Per portie €6,95. 6 garnalennuggets voor slechts €4,95. Visspecialist Heusie, Bergen. Altijd het beste.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greo Airconditioning, het binnenklimaat altijd onder controle.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. In het zuiden van Libanon zijn vanmorgen opnieuw Israëlische drone-aanvallen gemeld. De aanvallen kwamen een paar uur nadat bekend was geworden dat in Washington afspraken waren gemaakt over een staakt het vuren. Wat die afspraken waard zijn is onzeker, nu ook het Israëlische leger en justitieminister Katz hebben gezegd gewoon door te gaan met aanvallen. In het akkoord tussen Israël en Libanon staat dat het pro-Iraanse Hezbollah moet stoppen met aanvallen op Israël en zich moet terugtrekken uit het zuiden van Libanon. Maar de vraag is in hoeverre Libanon invloed heeft op Hezbollah. Dichter, filosoof en schrijver Lieke Marsman is overleden. Dat meldt haar uitgeverij. Ze leed aan een zeldzame en ongeneeslijke vorm van kanker. Marsman debuteerde in 2010 met de dichtbundel Wat ik mijzelf graag voorhoud, waarvoor ze 3 prijzen won. Van 2021 tot 2023 was ze dichter des vaderlands. Ze was onder meer bekend van de boeken Op een andere planeet kunnen ze me redden en Het tegenovergestelde van een mens. Lieke Marsman was 35 jaar. De politie verdenkt 8 mannen van betrokkenheid bij een grote zedenzaak. Daarmee werden vrouwen gedrogeerd en vervolgens verkracht. Beelden daarvan werden gedeeld in besloten chatgroepen, waar ook tips werden uitgewisseld. 4 mannen zijn vorige week al opgepakt. 1 van hen zit nog steeds vast. De politie onderzoekt nog wie de slachtoffers zijn. Op de Mount Everest is een Nepalese gids levend gevonden nadat hij bijna een week vermist was. De man van 52 was aan de afdaling bezig van een berg, maar kwam nooit aan in het basiskamp. Hij werd gevonden door een schoonmaakploeg die aan het einde van het seizoen de rommel op de berg opruimt. Dan het weer. In het hele land stevige buien, soms met hagel, onweer en windstoten. Het wordt hooguit 18 graden. Vanavond wordt het droger. Ook morgen enkele buien, maar meer zon. Het wordt dan 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.
2: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Een gezonde buik. Voor miljoenen Nederlanders is dat niet vanzelfsprekend. Maag, darm en leverziekten zetten je leven op zijn kop. Onderzoek maakt het verschil. Word donateur op ndlfonds.nl. ndlfonds. Gezondheid begint in je buik.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Goedemorgen, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. De politie heeft een bestuurder van een scooter betrapt op een ernstige snelheidsovertreding. Dat gebeurde gisteravond in een fietstunneltje onder de N242 bij Alkmaar. Op die locatie was de politie aanwezig vanwege een kleine brand eerder die avond. Een scooter kwam aanrijden met een snelheid van 110 km per uur. Het voertuig is direct in beslag genomen en tegen de bestuurder is een proces-verbaal opgemaakt. Een 22-jarige man uit Spanje is veroordeeld voor een ernstig verkeersongeluk waarbij een 17-jarige scooterrijder zwaar gewond raakte. Dat gebeurde in maart vorig jaar op de N504 bij Noord-Schaarwoude vlakbij de Roskamsluis. De automobilist reed onder invloed van cannabis en kwam op de verkeerde weghelft terecht, waardoor hij frontaal op de scooter botste. De rechtbank in Alkmaar legde de man 160 uur op en een voorwaardelijke rijontzegging. Op de oostelijke ringweg van Alkmaar richting de A9 zijn gistermiddag 4 voertuigen op elkaar gebotst. Bij het ongeluk was ook een busje voor gehandicaptenvervoer betrokken. Ambulancemedewerkers hebben meerdere inzittenden gecontroleerd, maar niemand hoefde mee naar het ziekenhuis. De passagiers van het busje, onder wie rolstoelgebruikers, zijn met een andere bus verder vervoerd. 3 auto's raakten zwaar beschadigd en door het ongeluk was er veel verkeershinder. Bewoners van flexwoningen in Castricum mogen langer in hun huis blijven. Dat heeft de gemeente afgesproken met de grondeigenaar. Het gaat om woningen aan de Puikman waar woningzoekenden tijdelijk gebruik van kunnen maken. Omdat andere ontwikkelingen niet van de grond komen, kunnen de bewoners nu langer blijven zitten. Er is al vaker uitstel geweest. Aanvankelijk zouden de flexwoningen tot eind 2023 beschikbaar zijn. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: jobrooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: Proef de zee bij visspecialist Heusie in Bergen. Geniet van onze gegrilde tonijn met wakame en sesamdressing. Onze kibbeling van superverse kabeljauw is echt de allerlekkerste. Per portie €6,95. 6 garnalennuggets voor slechts €4,95. Visspecialist Heusie Bergen. Altijd het beste.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In het zuiden van Libanon zijn vanmorgen opnieuw Israëlische droneaanvallen gemeld. De aanvallen kwamen een paar uur na het nieuws dat in Washington afspraken waren gemaakt over een staakt het vuren. Wat die afspraken waard zijn is onzeker, nu ook het Israëlische leger en justitieminister Katz hebben gezegd gewoon door te gaan met aanvallen. In het akkoord tussen Israël en Libanon staat dat het pro-Iraanse Hezbollah moet stoppen met aanvallen op Israël en zich moet terugtrekken uit het zuiden van Libanon. Maar de vraag is in hoeverre Libanon invloed heeft op Hezbollah. 4 Nieuw-Zeelandse parlementsleden zijn een jaar lang niet welkom in China. Reden is hun bezoek aan Taiwan vorige maand. China beschouwt Taiwan als zijn grondgebied en probeert het land te isoleren. Taiwan is niet te spreken over de sancties. Het land roept China op te stoppen met het onder druk zetten van andere landen. De Chinese ambassade zegt dat het verbod met een verontschuldiging kan worden versoepeld of opgeheven, maar 2 Nieuw-Zeelandse parlementsleden hebben al gezegd dat niet van plan te zijn. Weekamp wordt overgenomen door winkelketen Omoda. Daarmee komt de webshop na 11 jaar weer in Nederlandse handen. Hoeveel Omoda betaalt voor Weekamp wil het bedrijf niet zeggen. Met de overname wordt Omoda naar eigen zeggen een van de grootste kledingverkoopconcerns van Nederland. Het bedrijf hoopt zo te kunnen concurreren met grote buitenlandse verkopers zoals Amazon. Schrijver, dichter en filosoof Lieke Marsman is overleden. Ze had kraakbeenkanker en was ongeneeslijk ziek. In 2010 maakte ze haar debuut met de dichtbundel Wat ik mijzelf graag voorhoud. En verder schreef ze onder meer de roman Het tegenovergestelde van een mens. Lieke Marsman was 35 jaar. Dan het weer in het hele land stevige buien, soms met onweer, hagel en windstoten. Het wordt hooguit 18 graden. Vanavond wordt het droger. Ook morgen enkele buien, maar ook wat zon. Het wordt dan 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: You are now an official member of the New Power Generation. Welcome to the Dawn.
1: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
2: Onderwijs. De enige kans voor kinderen in ontwikkelingslanden om te ontsnappen aan armoede. Om kans te maken op een baan en te kunnen zorgen voor familie.
3: Edukans is dé ontwikkelingsorganisatie voor onderwijs. Wij vinden dat elk kind een goede toekomst verdient. U toch ook? Ga naar edukans.nl en geef kinderen de kans van hun leven.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Goedemorgen, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. De politie heeft de bestuurder van een scooter betrapt op een ernstige snelheidsovertreding. Dat gebeurde gisteravond in een fietstunneltje onder de N242 bij Alkmaar. Op die locatie was de politie aanwezig vanwege een kleine brand eerder die avond. Een scooter kwam aanrijden met een snelheid van 110 km per uur. Het voertuig is direct in beslag genomen en tegen de bestuurder is een procesverbaal opgemaakt. Een 22-jarige man uit Spanje is veroordeeld voor een ernstig verkeersongeluk waarbij een 17-jarige scooterrijder zwaar gewond raakte. Dat gebeurde in maart vorig jaar op de N504 bij Noord-Schaarwoude, vlakbij de Roskamsluis. De automobilist reed onder invloed van cannabis en kwam op de verkeerde weghelft terecht, waardoor hij frontaal op de scooter botste. De rechtbank in Alkmaar legde de man 160 uur op en een voorwaardelijke rijontzegging. Een 19-jarige man uit België is veroordeeld tot 20 maanden cel voor de gewapende overval op juwelier Knijn in Heerhugowaard. Die mislukte overval vond plaats in september vorig jaar. Zijn klanten wisten de twee overvallers de winkel uit te werken, waardoor zij zonder de buiten vandoor gingen. De verdachte werd kort daarna aangehouden. Zijn broer werd onlangs gearresteerd en is de tweede verdachte. De Alkmaarse Boekentuin gaat verhuizen. De werkplek voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt is nu gevestigd op bedrijventerrein De Beverkoog. De Boekentuin heeft van de gemeente Alkmaar een eenmalige subsidie ontvangen met als voorwaarde dat de vaste lasten omlaag gaan. In samenspraak met de gemeente is daarom een nieuw pand gevonden aan de Bestevaarstraat. Daar kan de Boekentuin de komende jaren gewoon blijven bestaan. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Do you like that? Proef de zee bij visspecialist Heusie in Bergen. Geniet van onze gegrilde tonijn met wakame en sesamdressing. Onze kibbeling van superverse kabeljauw is echt de allerlekkerste. Per portie €6,95. 6 garnalennuggets voor slechts €4,95. Visspecialist Heusie Bergen. Altijd het beste.
1: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie gaat niet in hoger beroep in de zaak van oud-advocaat Ines Wesky. Zij kreeg 2 weken geleden 42 dagen cel voor het doorspelen van berichten van en naar Ridouan Taghi, die in de extra beveiligde gevangenis in Vught zit. De straf was precies even lang als haar voorarrest, dus Wesky hoefde niet meer terug de cel in. Het OM had 4,5 jaar cel geëist en is het niet eens met de strafmaat, maar vindt wel dat met de uitspraak een onmiskenbaar signaal is afgegeven. In het zuiden van Libanon zijn vanmorgen opnieuw Israëlische droneaanvallen gemeld. De aanvallen kwamen een paar uur na het nieuws dat in Washington afspraken waren gemaakt over een staakt het vuren. Wat die afspraken waard zijn is onzeker, nu ook het Israëlische leger en justitieminister Katz hebben gezegd gewoon door te gaan met aanvallen. In het akkoord tussen Israël en Libanon staat dat het pro-Iraanse Hezbollah moet stoppen met aanvallen op Israël en zich moet terugtrekken uit het zuiden van Libanon. Maar de vraag is in hoeverre Libanon invloed heeft op Hezbollah. De man die vorig jaar een meisje van 11 doodstak in Nieuwegein kreeg eerder onvoldoende zorg en begeleiding van zorgorganisaties. Dat schrijven de Inspectie Justitie en Veiligheid en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in rapport. Volgens de inspecties was de kwaliteit van de zorg voor Hamza L. niet goed. Ook zouden de zorgorganisaties niet scherp genoeg zijn geweest bij de inschatting of L. opnieuw de fout in kon gaan. De webwinkel Weekamp komt weer in Nederlandse handen. Winkelketen Omoda neemt het bedrijf over en wordt daarmee een van de grootste kledingverkopers van Nederland. De afgelopen 10 jaar was Weekamp in handen van een Brits bedrijf. Omoda hoopt met de overname te kunnen concurreren met grote webwinkels als Amazon. Dan het weer. In het hele land stevige buien, soms met onweer, hagel of windstoten. Het wordt hooguit 18 graden. Vanavond wat droger en ook morgen enkele buien, maar wat meer zon. Het wordt dan 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Vrijwilligers van de Zonnebloem laten ze niet zitten. Word ook vrijwilliger op zonnebloem.nl.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. Bij een sportevenement in Heerhugowaard is een overstekend konijn aangereden. Dat gebeurde gisteren tijdens de Stad van de Zon triathlon. Getuigen zagen dat het konijn stil op de weg ging zitten terwijl een van de atleten op de fiets aankwam rijden. De fietser bleef ongedeerd en kon even later zelfs de overwinning van de triathlon op zijn naam schrijven. Het konijn heeft het niet overleefd. De toekomst van de lagune bij Kamperduin is onzeker. Er komen nieuwe zandaanvullingen om het strand aan te laten groeien, maar de autoriteiten kunnen niet garanderen dat dat voldoende is om het huidige gebied te bewaren. Strandpaviljoen Prins George zal daarom verhuizen naar een andere locatie in de gemeente Bergen. Eerder al verhuisde de surfclub die aan de lagune was gelegen naar een tijdelijke locatie. Het voorjaar van 2026 gaat boeken in als uitzonderlijk droog. Volgens het Hoogheemraadschap behoort dit voorjaar tot de droogste ooit gemeten. In de Kop van Noord-Holland zijn landbouwers en andere grote watergebruikers gevraagd het watergebruik beter op elkaar af te stemmen. In de regio Alkmaar zijn voorlopig nog geen problemen met de watervoorziening, maar het waterschap zegt de situatie wel nauwlettend te blijven volgen. Hulpdiensten zijn gisteren massaal uitgerukt voor een steekincident in Heerhugowaard. De melding kwam rond 10:50 binnen bij de meldkamer. Het gaat om een steekincident ter hoogte van de Noordwijklaan. Daar bevindt zich een asielzoekerscentrum. Behalve de ambulances kwam ook een traumahelikopter ter plaatse. Het zou gaan om een ruzie en geweldpleging. Van een verband met de eerdere steekpartij in Heerhugowaard lijkt geen sprake. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: winterkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greo Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat, zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Esther Ouwehand stopt als fractievoorzitter en partijleider van de Partij voor de Dieren. Ze blijft wel in de Kamer, maar draagt haar taken over aan het Kamerlid Christine Teunissen. Ouwehand zegt dat het tijd is om terug te gaan naar de functie van Kamerlid en dus het stokje over te dragen. Ze stond 7 jaar aan het hoofd van de partij. Teunissen zit sinds 2018 in de Tweede Kamer voor de Partij voor de Dieren. Ze zegt dat ze er veel zin in heeft om de partij te gaan leiden. Het OM gaat niet in hoger beroep in de zaak van oud-advocaat Ines Wesky. Zij kreeg 2 weken geleden 42 dagen cel voor het doorspelen van berichten van en naar Ridouan Taghi, die in de beveiligde gevangenis in Vught zit. De straf was precies even lang als haar voorarrest, dus Wesky hoefde niet meer terug de cel in. Het OM had 4,5 jaar cel geëist en is het niet eens met de strafmaat, maar vindt wel dat met de uitspraak een onmiskenbaar signaal is afgegeven. In het zuidwesten van Frankrijk wordt al bijna een week gezocht naar een meisje van 11 dat vermist is. Liana werd voor het laatst gezien bij haar school in een dorpje in de buurt van Toulouse. Eerder deze week werd een man van 41 aangehouden. Hij wordt verdacht van het ontvoeren van het meisje. Op beelden is te zien dat Liana in zijn auto stapt. De man is de vader van een vriendin van het meisje. Hij zei eerst dat hij Liana bij een zwembad had afgezet, omdat zij daarom vroeg. En sindsdien ontbreekt ieder spoor van het meisje. Voor het eerst sinds jaren is in de Amerikaanse staat Texas de vleesetende schroefwormvlieg weer opgedoken. Dat is een parasiet die zich nestelt in levende dieren die daar vervolgens aan dood kunnen gaan. Eitjes van de vlieg werden ontdekt in de navelstreek van een kalf. Dan het weer, veel bewolking en regelmatig een bui met kans op onweer en hagel. Ook staat er veel wind, het is maximaal 18 graden. Vanavond wordt het wat droger. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Van een telefoonhoesje uit China, een portemonnee uit de USA, tot een vest uit het Verenigd Koninkrijk. Voor alle online aankopen die u buiten de EU doet, gelden mogelijk extra kosten. Zoals invoerrechten, btw. Zo betaalt u vanaf 1 juli ook btw bij aankopen onder de 22 euro. Laat u niet verrassen door onverwachte kosten. En check douane.nl/internetaankopen.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer.
4: De politie heeft een bestuurder van een scooter betrapt op een ernstige snelheidsovertreding. Dat gebeurde gisteravond in een fietstunneltje onder de N242 bij Alkmaar. Op die locatie was de politie aanwezig vanwege een kleine brand eerder die avond. Een scooter kwam aanrijden met een snelheid van 110 km per uur. Het voertuig is direct in beslag genomen en tegen de bestuurder is een procesverbaal opgemaakt. Een 22-jarige man uit Spanje is veroordeeld voor een ernstig verkeersongeluk waarbij een 17-jarige scooterrijder zwaar gewond raakte. Dat gebeurde in maart vorig jaar op de N504 bij Noord-Schaarwoude, vlakbij de Roskamsluis. De automobilist reed onder invloed van cannabis en kwam op de verkeerde weghelft terecht, waardoor hij frontaal op de scooter botste. De rechtbank in Alkmaar legde de man 160 uur op en een voorwaardelijke rijontzegging. Op de oostelijke ringweg van Alkmaar richting de A9 zijn gistermiddag 4 voertuigen op elkaar gebotst. Bij het ongeluk was ook een busje voor gehandicaptenvervoer betrokken. Ambulancemedewerkers hebben meerdere inzittenden gecontroleerd, maar niemand hoefde mee naar het ziekenhuis. De passagiers van het busje, onder wie rolstoelgebruikers, zijn met een andere bus verder vervoerd. 3 auto's raakten zwaar beschadigd en door het ongeluk was er veel verkeershinder. Bewoners van flexwoningen in Castricum mogen langer in hun huis blijven. Dat heeft de gemeente afgesproken met de grondeigenaar. Het gaat om woningen aan de Puikman, waar woningzoekenden tijdelijk gebruik van kunnen maken. Omdat andere ontwikkelingen niet van de grond komen, kunnen de bewoners nu langer blijven zitten. Er is al vaker uitstel geweest. Aanvankelijk zouden de flexwoningen tot eind 2023 beschikbaar zijn. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

Even kijken naar de weerkaart. De komende 3 weken temperaturen van boven de 30 graden. Dit wordt de heetste zomer van deze eeuw. Het wordt een zomer om nooit te vergeten.

0: verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greo Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: EJV Media Producties maakt teksten voor bijvoorbeeld nieuwsbrieven, brochures, folders, websites, kranten en tijdschriften. Wil je zelf leren schrijven? Ook dat kan. Kijk op www.driedenkstappen.nl. Meer weten? Kijk op ejvmediaproducties.nl.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Esther Ouwehand stopt als fractievoorzitter en partijleider van de Partij voor de Dieren. Ze blijft wel in de Kamer, maar draagt haar taken over aan het Kamerlid Christine Teunissen. Ouwehand zegt dat het tijd is om terug te gaan naar de functie van Kamerlid en dus het stokje over te dragen. Ze stond 7 jaar aan het hoofd van de partij. Teunissen zit sinds 2018 in de Tweede Kamer voor de Partij voor de Dieren. Ze zegt dat ze er veel zin in heeft om de partij te gaan leiden. Het OM gaat niet in hoger beroep in de zaak van oud-advocaat Ines Wesky. Zij kreeg 2 weken geleden 42 dagen cel voor het doorspelen van berichten van en naar Ridouan Taghi, die in de beveiligde gevangenis in Vught zit. De straf was precies even lang als haar voorarrest, dus Wesky hoefde niet meer terug de cel in. Het OM had 4,5 jaar cel geëist en is het niet eens met de strafmaat, maar vindt wel dat met de uitspraak een onmiskenbaar signaal is afgegeven. In het zuidwesten van Frankrijk wordt al bijna een week gezocht naar een meisje van 11 dat vermist is. Liana werd voor het laatst gezien bij haar school in een dorpje in de buurt van Toulouse. Eerder deze week werd een man van 41 aangehouden en wordt verdacht van het ontvoeren van het meisje. Op beelden is te zien dat Liana in zijn auto stapt. De man is de vader van een vriendin van het meisje. Hij zei eerst dat hij Liana bij een zwembad had afgezet omdat zij daarom vroeg. En sindsdien ontbreekt ieder spoor van het meisje. Voor het eerst sinds jaren is in de Amerikaanse staat Texas de vleesetende schroefwormvlieg weer opgedoken. Dat is een parasiet die zich nestelt in levende dieren die daar vervolgens aan dood kunnen gaan. Eitjes van de vlieg werden ontdekt in de navelstreek van een kalf. Dan het weer, veel bewolking en regelmatig een bui met kans op onweer en hagel. Ook staat er veel wind, het is maximaal 18 graden. Vanavond wordt het wat droger. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

Einsatz des Volkes!

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: De Zonnebloem organiseert ook vakanties. Iets voor jou? Kijk op zonnebloem.nl.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. Bij een sportevenement...

in Heerhugowaard is een overstekend konijn aangereden. Dat gebeurde gisteren tijdens de Stad van de Zon triathlon. Getuigen zagen dat het konijn stil op de weg ging zitten, terwijl een van de atleten op de fiets aankwam rijden. De fietser bleef ongedeerd en kon even later zelfs de overwinning van de triathlon op zijn naam schrijven. Het konijn heeft het niet overleefd. De Britse man die maandagavond op het leven kwam in Heerhugowaard stond onder verdenking van moord. Dat blijkt uit onderzoek van Omroep NH en het Parool. De Brit werd door de politie gezocht voor een geruchtmakende dubbele moord in Amsterdam. In 2017 zou de Brit de Amsterdammer Pieter Halvers en zijn Thaise echtgenoot hebben vermoord. Het is nog onduidelijk of de steekpartij in Heerhugowaard verband houdt met de Amsterdamse moordzaak. Een 19-jarige man uit België is veroordeeld tot 20 maanden cel voor de gewapende overval op juwelier Knijn in Heerhugowaard. Die mislukte overval vond plaats in september vorig jaar. Zijn klanten wisten de twee overvallers de winkel uit te werken, waardoor zij zonder de buiten vandoor gingen. De verdachte werd kort daarna aangehouden, zijn broer werd onlangs gearresteerd en is de tweede verdachte. De Alkmaarse Boekentuin gaat verhuizen. De werkplek voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt is nu gevestigd op bedrijventerrein De Beverkoog. De Boekentuin heeft van de gemeente Alkmaar een eenmalige subsidie ontvangen met als voorwaarde dat de vaste lasten omlaag gaan. In samenspraak met de gemeente is daarom een nieuw pand gevonden aan de Bestevaarstraat. Daar kan de Boekentuin de komende jaren gewoon blijven bestaan. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Asielzoekers die niet terecht kunnen in het aanmeldcentrum in Ter Apel worden de komende nachten ondergebracht in het Drentse dorp Gieten. In een sporthal is een noodopvang ingericht met veldbedden. Sinds 2 weken is Ter Apel zo vol dat er mensen worden weggestuurd. Eerder ving Gieten ook al mensen op, toen voor 1 nacht. De afgelopen 3 nachten konden asielzoekers slapen in Tweede Exloërmond. Het waren vannacht ongeveer 80 mensen. 2 jongens uit Zaandam en Den Haag moeten van de rechter een schadevergoeding betalen voor het plaatsen van een vuurwerkbom in Purmerend. De jongens legden 2 jaar geleden het explosief neer bij een woning in opdracht van iemand anders. De vuurwerkbom ontplofte en er ontstond een grote brand. Een jongen van 16 raakte daarbij zwaar gewond. De rechter zegt dat de daders vooral uit waren op geld voor de klus, zonder dat ze dachten aan de mogelijke gevolgen. Aan het slachtoffer moeten de 2 ruim 135.000 euro betalen. Ze krijgen ook verplichte begeleiding. Esther Ouwehand stopt als partijleider van de Partij voor de Dieren. Ze draagt na 7 jaar haar taken over aan het Kamerlid Christine Teunissen. Ouwehand blijft wel lid van de Tweede Kamer. In die rol wil ze graag 2 van haar eigen wetsvoorstellen tot een goed einde brengen. Zoals een wet voor het einde van de bio-industrie. Een middelbare school in Roosendaal hoeft een leerling van 14 die vorig jaar van school moest niet meer toe te laten. Dat heeft de rechter besloten. De moeder van het meisje had een kort geding aangespannen tegen de school. De leerling werd weggestuurd na een conflict tussen haar moeder en de school. Die was het er niet mee eens dat haar dochter naar de HAVO moest en niet naar het VWO mocht. Volgens de school voelden medewerkers zich onveilig. Dan het weer, veel bewolking en regelmatig een bui met kans op onweer en hagel. Ook staat er veel wind. Het is maximaal 18 graden. Vanavond wordt het wat droger. Ook morgen regen, maar vaker zon. Het wordt dan 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland vooral veel vertraging op de A1 en op de A9. Op de A1 Amsterdam-Amersfoort doe je er 3 kwartier langer over tussen Muidenberg en Blaricum. Er staat 8 kilometer door een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht. Je kan omrijden via Almere over de A6 en de A27. Dan de A9 naar Alkmaar tussen de knooppunten Vels en Kooimeer. 20 minuten vertraging. Dat komt door de werkzaamheden daar. En op de N246 Beverwijk richting Westgrafdijk voor de aansluiting met de N244. 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Met afdelingen in heel Nederland zijn we altijd dichtbij. Kijk wat er mogelijk is op zonnebloem.nl.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland rijdt het langzaam op de A5 naar Amsterdam. Voor de aansluiting met de A10 bij Westpoort heb je 10 minuten vertraging. De A7 Zaanstad-Horen, ook 10 minuten extra tussen Zaandam en Purmerend. De A9 van Amstelveen naar Alkmaar tussen Knooppunt Vels en Akersloot, 20 minuten vertraging. En dat komt door de werkzaamheden daar. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. Bij een sportevenement in Heerhugowaard is een overstekend konijn aangereden. Dat gebeurde gisteren tijdens de Stad van de Zon triathlon. Getuigen zagen dat het konijn stil op de weg ging zitten, terwijl een van de atleten op de fiets aankwam rijden. De fietser bleef ongedeerd en kon even later zelfs de overwinning van de triathlon op zijn naam schrijven. Het konijn heeft het niet overleefd. De toekomst van de lagune bij Kamperduin is onzeker. Er komen nieuwe zandaanvullingen om het strand aan te laten groeien, maar de autoriteiten kunnen niet garanderen dat dat voldoende is om het huidige gebied te bewaren. Strandpaviljoen Prins George zal daarom verhuizen naar een andere locatie in de gemeente Bergen. Eerder al verhuisde de surfclub die aan de lagune was gelegen naar een tijdelijke locatie. Het voorjaar van 2026 gaat de boeken in als uitzonderlijk droog. Volgens het Hoogheemraadschap behoort dit voorjaar tot de droogste ooit gemeten. In de Kop van Noord-Holland zijn landbouwers en andere grote watergebruikers gevraagd het watergebruik beter op elkaar af te

te stemmen. In de regio Alkmaar zijn voorlopig nog geen problemen met de watervoorziening, maar het waterschap zegt de situatie wel nauwlettend te blijven volgen. Hulpdiensten zijn gisteren massaal uitgerukt voor een steekincident in Heerhugowaard. De melding kwam rond 1:50 binnen bij de meldkamer. Het gaat om een steekincident ter hoogte van de Noordwijklaan. Daar bevindt zich een asielzoekerscentrum. Behalve de ambulances kwam ook een traumahelikopter ter plaatse. Het zou gaan om een ruzie en geweldpleging. Van een verband met de eerdere steekpartij in Heerhugowaard lijkt geen sprake. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Proef de zee bij visspecialist Heusie in Bergen. Geniet van onze gegrilde tonijn met wakame en sesamdressing. Onze kibbeling van superverse kabeljauw is echt de allerlekkerste. Per portie €6,95. 6 garnalennuggets voor slechts €4,95. Visspecialist Heusie, Bergen. Altijd het beste.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar.

0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In de zoektocht naar een vermist meisje in het zuiden van Frankrijk is een lichaam gevonden, melden Franse media. Of het gaat om het vermiste meisje is nog niet bekend. De 11-jarige Liana werd vrijdag voor het laatst gezien bij haar school in een dorpje in de buurt van Toulouse. Eerder deze week is een man van 41 aangehouden, de vader van een vriendin van het meisje. Op beelden is te zien dat Liana in zijn auto stapt. De man wordt ervan verdacht dat hij haar heeft ontvoerd. In Glanenbrug bij Enschede zijn aan het begin van de middag door de harde wind delen van daken weggeblazen en meerdere bomen omgewaaid. Sommige dakdelen kwamen tientallen meters verderop terecht. Ook een basisschool werd getroffen. Volgens de veiligheidsregio zijn alle leerlingen veilig thuis en is er voor zover bekend niemand gewond geraakt. RTV Oost meldt dat het vermoedelijk gaat om een windhoos. Twee jongens die een vuurwerkbom plaatsten bij een woning in Purmerend moeten een schadevergoeding van €135.000 betalen. Ze legden het explosief 2 jaar geleden neer, waarna er brand ontstond. Een jongen van 16 raakte daarbij zwaar gewond. De jongens moeten van de rechter ook verplichte begeleiding krijgen. Op de luchthaven van Frankfurt is een passagiersvliegtuig door zijn voorwiel gezakt. Meerdere medewerkers van luchtvaartmaatschappij Lufthansa raakten daardoor gewond. Ze zijn ter plekke behandeld. De Boeing stond bij de gate en de bemanning was al aan boord. Er zaten nog geen passagiers in het vliegtuig. Het toestel zou naar Los Angeles vliegen. De oorzaak van het incident wordt nog onderzocht. De Boeing is vorig jaar gebouwd en werd afgelopen februari in gebruik genomen. Het weer, buien trekken over, maar vanuit het zuidwesten wordt het droger. Ook vannacht vallen nog enkele buien. Morgen vooral in het westen droog. Landinwaarts vallen buien en met af en toe zon wordt het opnieuw zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Sophie van 9 speelt nooit buiten. Er is in haar buurt geen veilige speelplek. Ze is eenzaam en verdrietig. Zoals Sophie zijn er 400.000 kinderen in Nederland. We verliezen een generatie aan binnenzitten. Jantje Beton pakt dit aan door speeltuinen te ondersteunen en kinderen naar buiten te halen. Help ook mee. Ga naar jantjebeton.nl.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar leveren de werkzaamheden veel vertraging op. Tussen de knooppunten Velzen en Kooimeer ben je 55 minuten langer onderweg. Dan de ringweg van Amsterdam, de A10 West naar de A10 Noord. Tussen Amsterdam West en Durgerdam een kwartier vertraging. In de N208 van Sassenheim naar Velzen voor de aansluiting met de A22 heb je een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer.
5: De politie heeft de bestuurder van een scooter betrapt op een ernstige snelheidsovertreding. Dat gebeurde gisteravond in een fietstunneltje onder de N242 bij Alkmaar. Op die locatie was de politie aanwezig vanwege een kleine brand eerder die avond. Een scooter kwam aanrijden met een snelheid van 110 km per uur. Het voertuig is direct in beslag genomen en tegen de bestuurder is een proces-verbaal opgemaakt. De Britse man die maandagavond op het leven kwam in Heerhugowaard stond onder verdenking van moord. Dat blijkt uit onderzoek van Omroep NH en het Parool. De Brit werd door de politie gezocht voor een geruchtmakende dubbele moord in Amsterdam. In 2017 zou de Brit de Amsterdammer Pieter Halvers en zijn Thaise echtgenoot hebben vermoord. Het is nog onduidelijk of de steekpartij in Heerhugowaard verband houdt met de Amsterdamse moordzaak. De gemeente Alkmaar heeft de uitvoeringsagenda toegang.

toegankelijkheid vastgesteld. Daarmee maakt de gemeente werk van een gastvrij Alkmaar voor iedereen. Ook mensen in een rolstoel of visuele beperkingen moeten zich welkom voelen. De gemeente wil ook ondernemers betrekken bij het thema toegankelijkheid. Verder komt er extra aandacht voor openbare toiletten. De gemeente benadrukt dat het vooral om bewustwording gaat. Bewoners van flexwoningen in Castricum mogen langer in hun huis blijven. Dat heeft de gemeente afgesproken met de grondeigenaar. Het gaat om woningen aan de Puikman waar woningzoekenden tijdelijk gebruik van kunnen maken. Omdat andere ontwikkelingen niet van de grond komen, kunnen de bewoners nu langer blijven zitten. Er is al vaker uitstel geweest. Aanvankelijk zouden de flexwoningen tot eind 2023 beschikbaar zijn. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: DBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het kabinet is bereid de miljardenbezuiniging op de sociale zekerheid eventueel te verlagen, maar wel onder voorwaarden. Dat zei premier Jette in de Tweede Kamer. Jette wilde eerst een inhoudelijke overeenkomst met de vakbonden en de oppositie over de toekomst van de WW en de WIA. Het kabinet wil 6,5 miljard euro besparen op de sociale zekerheid. De vakbonden zijn het daar niet mee eens en hebben stakingen aangekondigd. Jette zegt dat er de komende weken nieuwe voorstellen komen richting de vakbonden en werkgevers. Er is een lichaam gevonden in de zoektocht naar het vermiste meisje in Frankrijk. Het is nog niet duidelijk of het om de 11-jarige Liana gaat. Naar het meisje werd al bijna een week gezocht. Ze werd voor het laatst gezien toen ze bij een man in de auto stapte. Die man zit al enkele dagen vast. De KNRM rukt onnodig vaak uit voor kwijtgeraakte spullen. Volgens de reddingsmaatschappij is ruim de helft van de 200 uitrukken voor vermiste surfers per jaar voor niets. Er wordt dan gedacht dat er iemand in zee ligt, maar het blijkt alleen te gaan om zeilen, boards of andere kwijtgeraakte surfspullen. De surfers zelf blijken dan al lang op het strand of zelfs thuis te zijn. Om onnodige uitrukken te voorkomen lanceert de KNRM een campagne waarin surfers wordt opgeroepen om hun telefoonnummer op hun spullen te zetten. Zo kan meteen contact worden gezocht met de gebruiker. Het Nederlands elftal is vanaf Schiphol vertrokken naar de Verenigde Staten voor het WK voetbal. De voetballers worden overgevlogen in een KLM-toestel dat Orange Blossom heet. Oranje Bloesem. Het toernooi begint volgende week donderdag en wordt gespeeld in de VS, Mexico en Canada. Komende maandag staat er voor Nederland nog een laatste oefenwedstrijd op het programma tegen Oezbekistan. Het weer. Buien trekken over, maar vanuit het zuidwesten wordt het droger. Ook vannacht vallen nog enkele buien. Morgen vooral in het westen droog, landinwaarts buien. En met af en toe zon wordt het opnieuw zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland heb je een half uur vertraging op de A9 naar Alkmaar. Tussen knooppunt Velzen en Akersloot. Dat komt door werkzaamheden. Op de A27 naar Almere voor het knooppunt Eemnes 10 minuten extra. De N208 Sassenheim-Velzen voor de A22 heb je ook 10 minuten vertraging. En een kwartier langer onderweg ben je op de N246 van Beverwijk naar Westgrafdijk voor de Koger Polderbrug. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: voor ANWB Verkeersinformatie. Bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Van een namaakhorloge uit China, een sierplant uit Japan, tot een doosje antibiotica uit Amerika. Niet alles wat u in een buitenlandse webshop tegenkomt, mag u zomaar invoeren. Voorkom teleurstellingen en check wat wel en niet mag. Bekijk de hele lijst op douane.nl/internetaankopen.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland heb je vooral nog vertraging op de A9 naar Alkmaar. Tussen knooppunt Vels en knooppunt Kooimeer doe je er een kwartier langer over. Dat komt door de werkzaamheden daar. Dan op de N246 van Beverwijk naar Westgrafdijk. Voor de aansluiting met de N244 doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. Bij een sportevenement in Heerhugowaard is een overstekend konijn aangereden. Dat gebeurde gisteren tijdens de Stad van de Zon triathlon. Getuigen zagen dat het konijn stil op de weg ging zitten terwijl een van de atleten op de fiets aankwam rijden. De fietser bleef ongedeerd en kon even later zelfs de overwinning van de triathlon op zijn naam schrijven. Het konijn heeft het niet overleefd. De Britse man die maandagavond om het leven kwam in Heerhugowaard stond onder verdenking van moord. Dat blijkt uit onderzoek van Omroep NH en het Parool. De Brit werd door de politie gezocht voor een geruchtmakende dubbele moord in Amsterdam. In 2017

de Britse Amsterdammer Pieter Halvers en zijn Thaise echtgenoot hebben vermoord. Het is nog onduidelijk of de steekpartij in Heerhugowaard verband houdt met de Amsterdamse moordzaak. Een 19-jarige man uit België is veroordeeld tot 20 maanden cel voor de gewapende overval op juwelier Knijn in Heerhugowaard. Die mislukte overval vond plaats in september vorig jaar. Zijn klanten wisten de twee overvallers de winkel uit te werken, waardoor zij zonder de buiten vandoor gingen. De verdachte werd kort daarna aangehouden, zijn broer werd onlangs gearresteerd en is de tweede verdachte. De Alkmaarse Boekentuin gaat verhuizen. De werkplek voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt is nu gevestigd op bedrijventerrein De Beverkoog. De Boekentuin heeft van de gemeente Alkmaar een eenmalige subsidie ontvangen met als voorwaarde dat de vaste lasten omlaag gaan. In samenspraak met de gemeente is daarom een nieuw pand gevonden aan de Bestevaarstraat. Daar kan de Boekentuin de komende jaren gewoon blijven bestaan. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: EJV Media Producties maakt teksten voor bijvoorbeeld nieuwsbrieven, brochures, folders, websites, kranten en tijdschriften. Wil je zelf leren schrijven? Ook dat kan. Kijk op www.driedenkstappen.nl. Meer weten? Kijk op ejvmediaproducties.nl.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Raad van Toezicht van Milieudefensie stapt direct op vanwege de ophef over het verleden van oud-directeur Donald Pols. Hij was jarenlang de voorman van Milieudefensie, maar begon afgelopen maandag bij Tata Steel. Een dag later werd hij alweer ontslagen naar aanleiding van een onderzoek van NRC. Daaruit bleek dat hij in zijn studententijd in Zuid-Afrika voorman was van een extreemrechtse studentenbeweging. De Raad van Toezicht van Milieudefensie was daar al jarenlang van op de hoogte. Een hardloper die zondag onwel werd tijdens de marathon van Utrecht is in het ziekenhuis overleden. De man van 21 raakte in de problemen in Houten en werd gereanimeerd. Daarna werd hij een paar dagen in het ziekenhuis kunstmatig in coma gehouden. Dinsdag overleed hij. Volgens bronnen was de student fit en kwam hij goed getraind aan de start. De organisatie van de marathon doet geen mededelingen over de doodsoorzaak. In de zoektocht naar een vermist meisje in het zuiden van Frankrijk is een lichaam gevonden, melden Franse media. Of het gaat om het vermiste meisje is nog niet bekend. Eerder deze week is een man van 41 aangehouden, de vader van een vriendinnetje. Over deze man wordt steeds meer bekend, zegt correspondent Saskia Houttuin.
4: In de loop van deze week kwamen er ook steeds meer berichten naar buiten over dat er al langer zorgen waren, ook bij andere ouders. En daarnaast ook dat er 5 concrete aanklachten liepen sinds 2017 voor seksueel geweld bij minderjarigen, dus die tegen hem liepen. Waaronder ook meermaals voor verkrachting.
3: De 2 vrouwen uit Stadskanaal die vorige maand werden aangehouden voor ernstige mishandeling van hun kinderen blijven langer in de cel. Hun voorarrest is met 90 dagen verlengd. Ze worden verdacht van onder meer poging tot doodslag. De kinderen zijn uit huis geplaatst. Het onderzoek van justitie loopt nog. Het weer. Vanavond is het op de meeste plekken droog. Vannacht opnieuw buien en het koelt af naar een graad of 12. Morgen vooral in het binnenland buien. Later op de dag is de zon vaker te zien. Het wordt dan maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Van een telefoonhoesje uit China, een portemonnee uit de USA, tot een vest uit het Verenigd Koninkrijk. Voor alle online aankopen die u buiten de EU doet, gelden mogelijk extra kosten. Zoals invoerrechten, btw. Zo betaalt u vanaf 1 juli ook btw bij aankopen onder de 22 euro. Laat u niet verrassen door onverwachte kosten. En check douane.nl/internetaankopen.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Ik ben Frank van der Klucht, goedenavond. Dit is het Steekstad Radio Nieuws.
4: Bij een sportevenement in Heerhugowaard is een overstekend konijn aangereden. Dat gebeurde gisteren tijdens de Stad van de Zon triathlon. Getuigen zagen dat het konijn stil op de weg ging zitten terwijl een van de atleten op de fiets aankwam rijden. De fietser bleef ongedeerd en kon even later zelfs de overwinning van de triathlon op zijn naam schrijven. Het konijn heeft het niet overleefd. De toekomst van de lagune bij Kamperduin is onzeker. Er komen nieuwe zandaanvullingen om het strand aan te laten groeien, maar de autoriteiten kunnen niet garanderen dat dat voldoende is om het huidige gebied te bewaren. Strandpaviljoen Prins George zal daarom verhuizen naar een andere locatie in de gemeente Bergen. Eerder al verhuisde de surfclub die aan de lagune was gelegen naar een tijdelijke locatie. Het voorjaar van 2026 gaat de boeken in als uitzonderlijk droog. Volgens het Hoogheemraadschap behoort dit voorjaar tot de droogste ooit gemeten. In de Kop van Noord-Holland zijn landbouwers en andere grote watergebruikers gevraagd het watergebruik beter op elkaar af te stemmen. In de regio Alkmaar zijn voorlopig nog geen problemen met de watervoorziening, maar het waterschap zegt de situatie wel nauwlettend te blijven volgen. Hulpdiensten zijn gisteren massaal uitgerukt voor een steekincident in Heerhugowaard. De melding kwam rond 1:50 binnen bij de meldkamer. Het gaat om een steekincident ter hoogte van de Noordwijklaan. Daar bevindt zich een asielzoekerscentrum. Behalve de ambulances kwam ook een traumahelikopter ter plaatse. Het zou gaan om een ruzie en geweldpleging. Van een verband met de eerdere steekpartij in Heerhugowaard lijkt geen sprake. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
1: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's...

0: Q-music.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Raad van Toezicht van Milieudefensie is opgestapt na de onthulling over Donald Pols. NRC berichtte dinsdag dat de oud-directeur in zijn studententijd bij een extreemrechtse beweging zat. Om diezelfde reden werd Pols ook na één dag ontslagen bij zijn nieuwe werkgever Tata Steel. De Raad van Toezicht van Milieudefensie wist van het verleden van Pols. Een man van 21 die zondag onwel werd tijdens de Marathon van Utrecht is overleden. De student was volgens bronnen goed getraind. De organisatie van de marathon maakt de doodsoorzaak niet bekend. De studentenvereniging waar hij lid van was heeft de activiteiten voorlopig afgezegd. Premier Jette zegt de miljardenbezuiniging op de sociale zekerheid eventueel te willen verlagen. Maar voordat het zover is wil hij eerst een deal sluiten met de vakbonden en de oppositie over de toekomst van de WW en de WIA.
2: Als we die afspraken kunnen maken, ja, dan zal dat waarschijnlijk moeten leiden tot andere afspraken dan in het coalitieakkoord zijn opgenomen. Maar hoe dat er precies uitziet, over welk bedrag het gaat, daar kunnen we nu allemaal nog geen antwoord op geven. Want het begint wel echt met die inhoudelijke gesprekken die eerst moeten worden gevoerd.
1: Het kabinet wil 6,5 miljard euro besparen op de sociale zekerheid. De vakbonden zijn het daar niet mee eens en hebben stakingen aangekondigd. In Brussel is een protest van leraren en leerlingen tegen bezuiniging op het Franstalig onderwijs uitgelopen op rellen. Bij het Centraal Station werd brand gesticht en sommige betogers drongen een parlementsgebouw binnen. De politie zette traangas en waterkanonnen in om de orde weer te herstellen. 10 mensen zijn aangehouden. Er deden zo'n 3000 mensen mee aan het protest tegen de bezuinigingen. De Franse gemeenschap wil onder meer dat leerkrachten in het voortgezet onderwijs 2 uur per week meer les geven voor hetzelfde salaris. Het weer, op de meeste plaatsen droog. Vannacht opnieuw buien, het koelt af naar een graad of 12. Morgen vooral in het binnenland buien. Later op de dag is de zon vaker te zien. Het wordt opnieuw zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

Dat is beter, hè? Dat is beter. Nog een keer.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Ik doe het voor meer nieronderzoek.
3: En ik voor mijn kleindochter met nierfalen.
4: Voor gezonde nieren natuurlijk.
5: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting help je ons te blijven investeren in baanbrekend onderzoek naar nierziekte. Zo maken we samen echt het verschil. Vraag ons gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
6: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Ik ben Frank van der Klucht, goedenavond. Dit is het Steekstad Radionieuws.
8: In hoger beroep zijn zware straffen geëist voor de vermeende harde kern van de overvalbende die in 2020 en 2021 in de regio toesloeg. De bende pleegde onder andere overvallen op een gezin in Heerhugowaard ten Noord en bij twee mannen in Noord-Schaarwoude. Daarbij werd extreem geweld gebruikt. Een van de vier hoofdverdachten is de 33-jarige Glenn V. uit Noord-Schaarwoude. Hem hangt levenslang boven het hoofd. In juli is de uitspraak. De Britse man die maandagavond op het leven kwam in Heerhugowaard stond onder verdenking van moord. Dat blijkt uit onderzoek van Omroep NH en het Parool. De Brit werd door de politie gezocht voor een geruchtmakende dubbele moord in Amsterdam. In 2017 zou de Britse Amsterdammer Pieter Halvers en zijn Thaise echtgenoot hebben vermoord. Het is nog onduidelijk of de steekpartij in Heerhugowaard verband houdt met de Amsterdamse moordzaak. De gemeente Alkmaar heeft de uitvoeringsagenda toegankelijkheid vastgesteld. Daarmee maakt de gemeente werk van een gastvrij Alkmaar voor iedereen. Ook mensen in een rolstoel of visuele beperkingen moeten zich welkom voelen. De gemeente wil ook ondernemers betrekken bij het thema toegankelijkheid. Verder komt er extra aandacht voor openbare toiletten. De gemeente benadrukt dat het vooral om bewustwording gaat. Bij een sportevenement in Heerhugowaard is een overstekend konijn aangereden. Dat gebeurde gisteren tijdens de Stad van de Zon triathlon. Getuigen zagen dat het konijn stil op de weg ging zitten terwijl een van de atleten op de fiets aankwam rijden. De fietser reed over het konijn heen en dat dier heeft het niet overleefd. De fietser bleef ongedeerd en kon even later zelfs de overwinning van de triathlon op zijn naam schrijven. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: EJV Media Producties maakt teksten voor bijvoorbeeld nieuwsbrieven, brochures, folders, websites, kranten en tijdschriften. Wil je zelf leren schrijven? Ook dat kan. Kijk op www.driedenkstappen.nl. Meer weten? Kijk op ejvmediaproducties.nl.
1: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot

0: www.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Duitsland is niet van plan om te stoppen met grenscontroles. De Europese Commissie wil van de controles af, maar Duitsland niet. Volgens minister Dobrindt van Binnenlandse Zaken helpen de controles om migranten tegen te houden. Brussel vindt de controles niet meer nodig, omdat volgende week het EU-migratiepact ingaat, waarbij bezoekers aan de buitengrens van de EU worden gecontroleerd. De Alpe d'Huez heeft ruim 25 miljoen euro opgebracht voor onderzoek naar kanker. Sinds de editie van 2013 is niet meer zo'n hoog bedrag opgehaald. Zo'n 5000 mensen beklommen vandaag maximaal 6 keer fietsend, wandelend of hardlopend de Franse Alpe d'Huez om geld op te halen voor het goede doel. Alpe d'Huez bestaat dit jaar 20 jaar. Sinds 2006 werd in totaal ruim 245 miljoen euro opgehaald voor onderzoek naar kanker. Een ANWB-medewerker is veroordeeld tot 4 jaar cel voor het doodrijden van een man, 2 jaar geleden. De 60-jarige medewerker was op die dag aan het werk in Eindhoven toen zijn telefoon en een portemonnee werden gestolen door een man met een fiets. Hij ging achter de dief aan en reed over hem heen. Tijdens de zitting werden ook beelden getoond van de aanrijding, zegt deze verslaggever van Omroep Brabant.
2: En die opnames maakten veel indruk op de nabestaan van het slachtoffer. Te zien was hoe Van G. met zijn wegenwagenbus de fietser van achter raakt en over hem heen rijdt. Daarna rijdt hij weer achteruit, omdat het slachtoffer onder zijn bus ligt. Maar daarbij rijdt hij nog een keer over het slachtoffer heen.
1: De Poolse tennister Maja Zwalinska heeft de finale van Roland Garros bereikt. Ze won in 2 sets van de Russin Jana Schneider. De 24-jarige Zwalinska moest zich voor het toernooi in Parijs kwalificeren en kwam bij een Grand Slam nooit verder dan de 2e ronde. De Poolse speelt in de finale tegen de Russische Mira Andrejeva, die eerder vandaag won van Marta Kostyuk uit Oekraïne. Het weer op de meeste plaatsen droog. Vannacht opnieuw buien. Het koelt af naar 1 graad of 12. Morgen vooral in het binnenland buien. Later op de dag is de zon vaker te zien. Het wordt dan maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedenavond, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. In het Hof van Bergen zijn gisteren de Victoriefonds Cultuurprijzen 2026 uitgereikt. De eer was aan Marcia ten Bruggekaten. Zij is de juryvoorzitter en tevens de burgemeester van Heilau. Inderjit Zandou uit Langendijk won in de categorie visuele kunsten. Alkmaar de Lucransijn in de categorie podiumkunsten. En Jorik Goldewijk, ook uit Alkmaar, won in de categorie letteren. De Jong Talentprijs ging naar danseres en choreografe Jasmin Diktas. De Britse man die maandagavond op het leven kwam in Heerhugowaard stond onder verdenking van moord. Dat blijkt uit onderzoek van Omroep NH en het Parool. De Brit werd door de politie gezocht voor een geruchtmakende dubbele moord in Amsterdam. In 2017 zou de Brit de Amsterdammer Pieter Halvers en zijn Thaise echtgenoot hebben vermoord. Het is nog onduidelijk of de steekpartij in Heerhugowaard verband houdt met de Amsterdamse moordzaak. Een 19-jarige man uit België is veroordeeld tot 20 maanden cel voor de gewapende overval op juwelier Knijn in Heerhugowaard. Die mislukte overval vond plaats in september vorig jaar. Zijn klanten wisten de twee overvallers de winkel uit te werken, waardoor zij zonder de buiten vandoor gingen. De verdachte werd kort daarna aangehouden. Zijn broer werd onlangs gearresteerd en is de tweede verdachte. De Alkmaarse Boekentuin gaat verhuizen. De werkplek voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt is nu gevestigd op bedrijventerrein De Beverkoog. De Boekentuin heeft van de gemeente Alkmaar een eenmalige subsidie ontvangen met als voorwaarde dat de vaste lasten omlaag gaan. In samenspraak met de gemeente is daarom een nieuw pand gevonden aan de Bestevaarstraat. Daar kan de Boekentuin de komende jaren gewoon blijven bestaan. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: DBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's

0: www.omroepmax.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Inwoners van Moerdijk in Noord-Brabant moeten langer wachten op duidelijkheid over de toekomst van het dorp. In november werd bekend dat het dorp moet verdwijnen vanwege de komst van grootschalige energieprojecten. Sinds vorige maand wordt er ook gekeken of Moerdijk toch kan blijven bestaan. Er is volgens staatssecretaris Debat meer tijd nodig om dat te onderzoeken. Het was de bedoeling dat er eind deze maand de knoop zou worden doorgehakt. Een nieuwe datum wil de staatssecretaris niet noemen. Een tiener die tijdens een ruzie in Zwolle een man doodtrapte, heeft 8 maanden jeugddetentie gekregen. De toen 15-jarige jongen was 2 jaar geleden met een paar vrienden bij het station in Zwolle. Een vriendin van de jongen viel van haar fiets, waarop de 54-jarige man volgens omstanders zei dat ze met hem mee moest gaan. De jongens vonden dat hij haar lastig viel en mishandelden hem. Het slachtoffer was al ongeneeslijk ziek, maar volgens de rechter was de mishandeling de oorzaak van zijn overlijden. In Brussel zijn rellen uitgebroken bij een protest tegen bezuiniging op het Franstalig onderwijs. Bij het Centraal Station werd brand gesticht en sommige betogers drongen een parlementsgebouw binnen. De politie zette traangas en waterkanonnen in om de orde te herstellen. Er zijn 10 mensen aangehouden. De Franstalige gemeenschap wil onder meer dat leraren meer gaan werken voor hetzelfde geld. De 19e editie van de Alpe d'Huez heeft ruim 25 miljoen euro opgeleverd. Het hoogste bedrag in 13 jaar. Het geld is bedoeld voor onderzoek naar kanker. Bij het jaarlijkse evenement beklimmen duizenden deelnemers maximaal 6 keer lopend, fietsend of rennend de Franse Alpe d'Huez. Het weer. Op de meeste plaatsen droog. Vannacht buien. Het koelt af naar 1 graad of 12. Morgen vooral in het binnenland buien. Later op de dag is de zon vaker te zien. En het wordt dan maximaal 18 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Hallo, met Kees.
3: Truus hier, hoe gaat het?
2: Sorry Truus, maar je bent gevallen. Ik moet wachten totdat er iemand langskomt om de telefoon op te rapen.
4: Een hulphond brengt Kees graag zijn telefoon. Opent deuren, drukt op knoppen, doet boodschappen, helpt met aan- en uitkleden en doet de was. Stichting De Hond Kan de Was Doen leidt mens en hond samen op in de thuissituatie. Steun Stichting De Hond Kan de Was Doen.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. In het Hof van Bergen zijn gisteren de Victorie Fonds Cultuurprijzen 2026 uitgereikt. De eer was aan Marcia ten Bruggekaten. Zij is de juryvoorzitter en tevens de burgemeester van Heiloo. Inderjit Zandou uit Langendijk won in de categorie Visuele Kunsten. Alkmaar de Lucransijn in de categorie Podiumkunsten. En Jorik Goldewijk ook uit Alkmaar won in de categorie Letteren. De Jong Talentprijs ging naar danseres en choreografe Jasmin Diktas. Tot en met volgend jaar verwijdert gemeente Alkmaar nog eens 40 paaltjes van fietspaden. Vorig jaar was een start gemaakt met de verwijdering van overbodige paaltjes. En ook gaat de gemeente verder met het vervangen van metalen paaltjes door rubberen versies en het aanbrengen van wegmarkeringen rond die paaltjes. Verder onderzoekt gemeente Alkmaar hoe mogelijk nieuwe locaties voor paaltjes beter in beeld kunnen worden gebracht. Het voorjaar van 2026 gaat de boeken in als uitzonderlijk droog. Volgens het Hoogheemraadschap behoort dit voorjaar tot de droogste ooit gemeten. In de Kop van Noord-Holland zijn landbouwers en andere grote watergebruikers gevraagd het watergebruik beter op elkaar af te stemmen. In de regio Alkmaar zijn voorlopig nog geen problemen met de watervoorziening, maar het waterschap zegt de situatie wel nauwlettend te blijven volgen. De politie heeft een bestuurder van een scooter betrapt op een ernstige snelheidsovertreding. Dat gebeurde gisteravond in een fietstunneltje onder de N242 bij Alkmaar. Op die locatie was de politie aanwezig vanwege een kleine brand eerder die avond. Een scooter kwam aanrijden met een snelheid van 110 km per uur. Het voertuig is in beslag genomen en tegen de bestuurder is een procesverbaal opgemaakt. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

Even kijken naar de weerkaart. De komende 3 weken temperaturen van boven de 30 graden. Dit wordt de heetste zomer van deze eeuw. Het wordt een zomer om nooit te vergeten.

0: EJV Media Producties maakt teksten voor bijvoorbeeld nieuwsbrieven, brochures, folders, websites, kranten en tijdschriften. Wil je zelf leren schrijven? Ook dat kan. Kijk op www.driedenkstappen.nl. Meer weten? Kijk op ejvmediaproducties.nl.
1: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De Oekraïnse president Zelensky roept de Russische president Poetin in een open brief op tot directe onderhandelingen. Die gesprekken kunnen dan plaatsvinden in bijvoorbeeld Zwitserland of Turkije, schrijft Zelensky. Poetin zei vandaag dat Rusland open staat voor een diplomatieke oplossing, maar alleen als Oekraïne toegeeft aan zijn eisen. Hij wil Zelensky alleen ontmoeten als er op dat moment een akkoord wordt getekend. Inwoners van Moerdijk in Noord-Brabant moeten langer wachten op duidelijkheid over de toekomst van het dorp. In november werd bekend dat het dorp moet verdwijnen vanwege de komst van grootschalige energieprojecten. Vorige maand werd duidelijk dat er wordt gekeken of Moerdijk toch kan blijven bestaan. Het was de bedoeling dat er eind deze maand een knoop zou worden doorgehakt, maar volgens staatssecretaris Debat is er meer tijd nodig. Een nieuwe datum wilde hij niet noemen. Een tiener die tijdens een ruzie in Zwolle een man doodtrapte, heeft 8 maanden jeugddetentie gekregen. De toen 15-jarige jongen was 2 jaar geleden met een paar vrienden bij het station in Zwolle. Een vriendin van de jongen viel van haar fiets, waarop de 54-jarige man volgens omstanders zei dat ze met hem moest meegaan. De jongens vonden dat hij haar lastig viel en mishandelde hem. Het slachtoffer was al ongeneeslijk ziek, maar volgens de rechter was de mishandeling de oorzaak van zijn overlijden. Bij Rokanje in Zuid-Holland is een man om het leven gekomen tijdens het kitesurfen. Hij werd door de wind de duinen ingeblazen en kwam daar hard terecht. De man is nog gereanimeerd, maar de hulp kwam te laat. Over zijn identiteit is niets bekendgemaakt. Het weer, het is op de meeste plaatsen droog. In de loop van de nacht zijn er meer buien. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen eerst buien. In de middag is de zon vaker te zien. Het wordt morgen maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

Dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. In hoger beroep zijn zware straffen geëist voor de vermeende harde kern van de overvalbende die in 2020 en 2021 in de regio toesloeg. De bende pleegde onder andere overvallen op een gezin in Heerhugowaard Noord en bij twee mannen in Noord-Schaarwoude. Daarbij werd extreem geweld gebruikt. Een van de vier hoofdverdachten is de 33-jarige Glenn V. uit Noord-Schaarwoude. Hem hangt levenslang boven het hoofd. In juli is de uitspraak. De Britse man die maandagavond op het leven kwam in Heerhugowaard stond onder verdenking van moord. Dat blijkt uit onderzoek van Omroep NH en het Parool. De Brit werd door de politie gezocht voor een geruchtmakende dubbele moord in Amsterdam. In 2017 zou de Britse Amsterdammer Pieter Halvers en zijn Thaise echtgenoot hebben vermoord. Het is nog onduidelijk of de steekpartij in Heerhugowaard verband houdt met de Amsterdamse moordzaak. De gemeente Alkmaar heeft de uitvoeringsagenda toegankelijkheid vastgesteld. Daarmee maakt de gemeente werk van een gastvrij Alkmaar voor iedereen. Ook mensen in een rolstoel of visuele beperkingen moeten zich welkom voelen. De gemeente wil ook ondernemers betrekken bij het thema toegankelijkheid. Verder komt er extra aandacht voor openbare toiletten. De gemeente benadrukt dat het vooral om bewustwording gaat. Bij een sportevenement in Heerhugowaard is een overstekend konijn aangereden. Dat gebeurde gisteren tijdens de Stad van de Zon triathlon. Getuigen zagen dat het konijn stil op de weg ging zitten terwijl een van de atleten op de fiets aankwam rijden. De fietser reed over het konijn heen en dat dier heeft het niet overleefd. De fietser bleef ongedeerd en kon even later zelfs de overwinning van de triathlon op zijn naam schrijven. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: www.ejvmedia.nl.
1: EJV Media Producties maakt teksten voor bijvoorbeeld nieuwsbrieven, brochures, folders, websites, kranten en tijdschriften. Wil je zelf leren schrijven? Ook dat kan. Kijk op www.driedenkstappen.nl. Meer weten? Kijk op ejvmediaproducties.nl.
0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Nederland bouwt te veel eengezinswoningen, waarschuwt het economisch bureau van ABN AMRO. 2/3 van alle woningen in Nederland is een gezinswoning, terwijl maar 1/3 van de huishoudens een gezin is. De komende jaren worden er nog zeker 270.000 gezinswoningen gebouwd, zegt ABN AMRO. Daarnaast komen er tot 2050 nog eens 900.000 gezinswoningen vrij doordat de bewoners overlijden. Dat overschot kan leiden tot leegstand en waardedalingen. De bank zegt dat er vooral seniorenwoningen moeten worden gebouwd, zodat de bestaande gezinswoningen sneller vrijkomen voor jonge gezinnen. President Zelensky roept president Poetin in een open brief op tot een ontmoeting in bijvoorbeeld Zwitserland of Turkije. De twee leiders zouden daar dan kunnen onderhandelen. Poetin zei opnieuw dat Rusland openstaat voor een diplomatieke oplossing, maar alleen als Oekraïne toegeeft aan zijn eisen. Een AWB-medewerker is veroordeeld voor het doodrijden van een man 2 jaar geleden. Hij was als wegenwacht aan het werk in Eindhoven toen zijn telefoon en portemonnee werden gestolen. Hij ging achter de dief aan en reed over hem heen. De 60-jarige wegenwacht kreeg een celstraf van 4 jaar, waarvan 2 jaar voorwaardelijk. Net als het Nederlandse elftal hebben de titelfavorieten voor het WK een teleurstellende uitzwaaiwedstrijd gehad. Frankrijk verloor van Ivoorkust met 1-2 en Spanje speelde 1-1 gelijk tegen Irak. Ook Zweden, een groepsgenoot van Oranje, wist zijn uitzwaaiwedstrijd niet te winnen. De ploeg gaf diep in de blessuretijd een overwinning op Griekenland uit handen. Het werd 2-2. Het weer. In de loop van de nacht vallen er buien, minimaal rond 12 graden. De dag begint met buien. In de ochtend koelt het 's middags vanuit het westen geregeld zon en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Vrijwilligers van de Zonnebloem laten ze niet zitten. Word ook vrijwilliger op zonnebloem.nl.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedenavond, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. In het Hof van Bergen zijn gisteren de Victorie Fonds Cultuurprijzen 2026 uitgereikt. De eer was aan Marcia ten Bruggekate. Zij is de juryvoorzitter en tevens de burgemeester van Heiloo. Inderjit Zandoe uit Langendijk won in de categorie Visuele Kunsten. Alkmaar de Lucransijn in de categorie Podiumkunsten. En Jorik Goldewijk ook uit Alkmaar won in de categorie Letteren. De Jong Talentprijs ging naar danseres en choreografe Jasmin Diktas. De Britse man die maandagavond op het leven kwam in Heerhugowaard stond onder verdenking van moord. Dat blijkt uit onderzoek van Omroep NH en het Parool. De Brit werd door de politie gezocht voor een geruchtmakende dubbele moord in Amsterdam. In 2017 zou de Brit de Amsterdammer Pieter Halvers en zijn Thaise echtgenoot hebben vermoord. Het is nog onduidelijk of de steekpartij in Heerhugowaard verband houdt met de Amsterdamse moordzaak. Een 19-jarige man uit België is veroordeeld tot 20 maanden cel voor de gewapende overval op juwelier Knijn in Heerhugowaard. Die mislukte overval vond plaats in september vorig jaar. Zijn klanten wisten de twee overvallers de winkel uit te werken, waardoor zij zonder de buiten vandoor gingen. De verdachte werd kort daarna aangehouden, zijn broer werd onlangs gearresteerd en is de tweede verdachte. De Alkmaarse Boekentuin gaat verhuizen. De werkplek voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt is nu gevestigd op bedrijventerrein De Beverkoog. De Boekentuin heeft van de gemeente Alkmaar een eenmalige subsidie ontvangen met als voorwaarde dat de vaste lasten omlaag gaan. In samenspraak met de gemeente is daarom een nieuw pand gevonden aan de Bestevaarstraat. Daar kan de Boekentuin de komende jaren gewoon blijven bestaan. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: velvetmusic.nl. Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Nederland bouwt te veel eengezinswoningen, waarschuwt het economisch bureau van ABN AMRO. 2/3 van alle woningen in Nederland is een gezinswoning, terwijl maar 1/3 van de huishoudens een gezin is. De komende jaren worden er nog zeker 270.000 gezinswoningen gebouwd, zegt ABN AMRO. Daarnaast komen er tot 2050 nog eens 900.000 gezinswoningen vrij, doordat de bewoners overlijden. Dat overschot kan leiden tot leegstand en waardedalingen. De bank zegt dat er vooral seniorenwoningen moeten worden gebouwd, zodat de bestaande gezinswoningen sneller vrijkomen voor jonge gezinnen. Het besluit over de toekomst van Moerdijk is opnieuw uitgesteld. In november werd bekend dat het Brabantse dorp moet verdwijnen om plaats te maken voor grootschalige energieprojecten. Maar vorige week meldde het kabinet dat er wordt onderzocht of de plannen kunnen worden aangepast, waardoor Moerdijk toch kan blijven bestaan. Daardoor is een besluit deze maand niet meer haalbaar, zei staatssecretaris De Bat op een informatieavond. Bewoners noemen de gang van zaken absurd en willen weten waar ze aan toe zijn. Bij Rokanje in Zuid-Holland is een man om het leven gekomen tijdens het kitesurfen. Hij werd door de wind de duinen ingeblazen en kwam daar hard terecht. Over zijn identiteit is niets bekendgemaakt. Net als het Nederlands elftal hebben de titelfavorieten voor het WK een teleurstellende uitzwaaiwedstrijd gehad. Frankrijk verloor van Ivoorkust met 1-2. En Spanje speelde 1-1 gelijk tegen Irak. Ook Zweden, een groepsgenoot van Oranje, wist zijn uitzwaaiwedstrijd niet te winnen. De ploeg gaf diep in de blessuretijd een overwinning op Griekenland uit handen. Het werd 2-2. Het weer. In de loop van de nacht vallen er buien, minimaal rond 12 graden. De dag begint met buien, 's middags vanuit het westen geregeld zon. En het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: 300.000 Nederlanders hebben dementie. Dementie is soms lastig te herkennen. Het helpt als je weet waar je op moet letten. Zie je bijvoorbeeld iemand die de pincode niet meer weet of de weg kwijt is? Je kunt iemand geruststellen en vragen of je iets kunt betekenen. Doe de gratis training over hoe je hiermee omgaat op samendementievriendelijk.nl.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedenacht, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. In het Hof van Bergen zijn gisteren de Victorie Fonds Cultuurprijzen 2026 uitgereikt. De eer was aan Mascha ten Bruggekate. Zij is de juryvoorzitter en tevens de burgemeester van Heiloop. Inderjit Zandu uit Langendijk won in de categorie Visuele Kunsten. Alkmaar de Lucransijn in de categorie Podiumkunsten. En Jorik Goldewijk, ook uit Alkmaar, won in de categorie Letteren. De Jong Talentprijs ging naar danseres en choreografe Jasmin Diktas. Tot en met volgend jaar verwijdert gemeente Alkmaar nog eens 40 paaltjes van fietspaden. Vorig jaar was een start gemaakt met de verwijdering van overbodige paaltjes. En ook gaat de gemeente verder met het vervangen van metalen paaltjes door rubberen versies en het aanbrengen van wegmarkeringen rond die paaltjes. Verder onderzoekt gemeente Alkmaar hoe mogelijk nieuwe locaties voor paaltjes beter in beeld kunnen worden gebracht. Het voorjaar van 2026 gaat de boeken in als uitzonderlijk droog. Volgens het Hoogheemraadschap behoort dit voorjaar tot de droogste ooit gemeten. In de Kop van Noord-Holland zijn landbouwers en andere grote watergebruikers gevraagd het watergebruik beter op elkaar af te stemmen. In de regio Alkmaar zijn voorlopig nog geen problemen met de watervoorziening, maar het waterschap zegt de situatie wel nauwlettend te blijven volgen. De politie heeft een bestuurder van een scooter betrapt op een ernstige snelheidsovertreding. Dat gebeurde gisteravond in een fietstunneltje onder de N242 bij Alkmaar. Op die locatie was de politie aanwezig.

0: music.nl. EJV Media Producties maakt teksten voor bijvoorbeeld nieuwsbrieven, brochures, folders, websites, kranten en tijdschriften. Wil je zelf leren schrijven? Ook dat kan. Kijk op www.driedenkstappen.nl. Meer weten? Kijk op ejvmediaproducties.nl.
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Duitsland is niet van plan om te stoppen met grenscontroles. De Europese Commissie wil van de controles af. Maar volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken helpen de controles om migranten tegen te houden. Brussel vindt de controles niet meer nodig, omdat volgende week het EU-migratiepact ingaat, waarbij migranten aan de buitengrens van de EU worden gecontroleerd. Het besluit over de toekomst van Moerdijk is opnieuw uitgesteld. In november werd bekend dat het Brabantse dorp moet verdwijnen om plaats te maken voor grootschalige energieprojecten. Maar vorige week meldde het kabinet dat er wordt onderzocht of de plannen kunnen worden aangepast, waardoor Moerdijk toch kan blijven bestaan. Daardoor is een besluit deze maand niet meer haalbaar, zei staatssecretaris Debat op een informatieavond. Bewoners noemen de gang van zaken absurd en willen weten waar ze aan toe zijn. Het Zuid-Hollandse dorp Bleiswijk krijgt toch geen Arabische straatnamen. De gemeente Lansingerland had 6 straten in een nieuwbouwwijk in Bleiswijk namen willen geven als Wadi Moussa, Wadi Shaab en Wadi Mansour. Maar omwonenden dienden bezwaar in. Ze vonden de namen niet passend voor Bleiswijk. De gemeente heeft nu nieuwe namen bedacht, zoals het Kolenschuitpad, de Westlanderstraat en de Trekschuit. De actie Alpe d'Huez heeft ruim 25 miljoen euro opgebracht voor onderzoek naar kanker. Sinds de editie van 2013 is niet meer zo'n hoog bedrag opgehaald. Zo'n 6000 mensen beklommen de afgelopen dag maximaal 6 keer fietsend, wandelend of hardlopend de Franse Alpe d'Huez om geld op te halen voor het goede doel. Alpe d'Huez bestaat dit jaar 20 jaar. Sinds 2006 werd in totaal ruim 245 miljoen euro opgehaald voor onderzoek naar kanker. Het weer. In de loop van de nacht vallen er buien, minimaal rond 12 graden. De dag begint met buien. 'S Middags vanuit het westen geregeld zon en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen.